Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opname.

0: dames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen krijgen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina.

Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen, en de jongste is 13 jaar. Bewoners over

0: overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het Weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Oh,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 7e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn... en met name dan ook op deze matinee. Overigens zijn we nu ook op Odido op kanaal 772 te vinden... en Ziggo kanaal 43. En we hopen dat er binnenkort nog meer bij komen. Want we hebben ook nieuwsuitzendingen vanaf 12 uur... die dan weer regelmatig herhaald worden. Er is heel veel te doen hier bij RTV Apeldoorn. Mijn steunen toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Theo Blom, bestuurslid van prehistorisch dorp Haps, gaat in op Open Monumenten Zondag, de 13e september... met het thema Weerbaar Erfgoed, waarin ze open zijn voor jong en oud. Orno Bruinsma van Stichting Kleef komt naar de studio om ons meer te vertellen over Kleef Run and Walk, dat op zaterdagmorgen 19 september gehouden gaat worden. En Dielke de Boer van Buddy to Buddy gaat in op het feit dat ze op 9 september 's avonds in het ASEC-gebouw een bijeenkomst organiseren, omdat ze op zoek zijn naar nieuwe buddies. En het volgende nummer dat uitgezocht is van Dire Straits: Brothers in Arms.

0: Komend weekend zijn de Open Monumentendagen. En een van de mogelijkheden om naartoe te gaan met jong en oud is HAPS. En wat HAPS is, Theo Blom kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is HAPS?
1: Ja, wat is HAPS? HAPS is een dorp.

0: diep verscholen in de bossen van Apeldoorn, waar met name kinderen naartoe gaan om weer terug te gaan in de tijd van de ijzertijd. En daar worden ze ondergedompeld in de natuur, zijn met een schoolklas daar gemiddeld 2,5 dag, worden begeleid naar het dorp. En ja, dan komen ze in het dorp aan en dan worden ze geacht te leven in de tijd van de ijzertijd. Aha. Zelf hun brood maken, zelf eten verzorgen, zelf de dieren verzorgen, geen mobieltjes en slapen op koeienhuiden.
1: Zo.
0: Ja, ja, ja. En dat is voor de meeste kinderen een hele belevenis. En achteraf merk je dat er twee soorten kinderen zijn. Er zijn natuurlijk meerdere soorten kinderen, hoor. Maar de ene vindt het geweldig. En die zegt van, dit is de ervaring van mijn leven. Zelfs als ze op oudere leeftijd nog een keer terugkomen naar het dorp. En de andere, die, nou ja, dat is dan niet iets voor dat kind.
1: Nee.
0: Je wordt een beetje vies. Je bent de hele dag buiten. Daar zit een verschil in, ja. Ja, maar over het algemeen heel positief. En mensen, of de kinderen met name, ervaren het als zeer bijzonder.
1: Dat is in ieder geval al heel bijzonder dat jullie dat prehistorische dorp hebben. En wat gaat er dan aanstaande zondag gebeuren?
0: Ja, weet dat HAPS al 50 jaar bestaat. Dus de vraag van wat is HAPS? Een hoop mensen zullen het waarschijnlijk ook wel een beetje weten. Dit jaar bestaan we 50 jaar. En het begin van het seizoen is dat al een keer gevierd met wethouder Messerschmidt. Met een hoop vrijwilligers. En toen hebben we een weekendje gehad met allerlei ambachten.
1: Mm-hmm.
0: En wat we in het Open Monumentenweekend gaan doen, en dat is overigens alleen op 13 september, hoor. Dus het is alleen op de zondag,
1: ja,
0: van 11 tot 4.
1: Ja.
0: En dan, hoewel we natuurlijk terugkijken in de historie, kijken we ook naar de toekomst. En wat we willen doen is gewoon iedereen die HAPS een goed hart toedraagt, laten meemaken van wat maken de kinderen nu mee in zo'n dorp. Je kunt oude ambachten beoefenen, je kunt een keertje rondkijken, je kunt kijken, zijn de oerkoekjes die destijds gebakken werden ook nou echt wel zoet of waren ze gewoon wat kruimelig.
1: Mm-hmm.
0: Pijlen maken, pijlen boos schieten, pluimbal spelen voor degene die weet wat dat is en allerlei andere spelletjes. Maar het belangrijkste is, als je er naartoe gaat, loop het dorp binnen, sta even stil, kijk om je heen en geniet van het mooie van zo'n dorp. Het is heel bijzonder om te zien dat zo'n dorpje vlakbij Apeldoorn toch nog bestaat.
1: Ja, want waar is het precies?
0: Het is, als je de weg pakt, de Soeresweg 300, maar als je de navigatie nodig hebt, dan moet je gewoon zoeken op HAPS. En de meeste navigaties geven dat goed aan. Je kunt met de auto naartoe en dan moet je je auto parkeren aan de parkeerplaats aan de Soeresweg, maar liever kom te voet. Het is een hele mooie wandeling door het bos. Of kom op de fiets.
1: Moet je je aanmelden van tevoren?
0: Nee hoor, nee, dat hoeft niet. Je hoeft je niet aan te melden. Iedereen is welkom, groot, klein. Als je een hond mee wil nemen, is dat mogelijk. Hou hem wel aan de lijn. Want in het dorp, daar lopen ganzen rond, daar lopen kippen rond. Daar loopt onze hartshond rond. Dus graag honden aan de lijn.
1: Oké, okay, en hoeveel kinderen hebben jullie nu bij jullie prehistorisch dorp?
0: Nou, je moet het zien, er komen twee keer per week, noem het maar, een groep kinderen van ongeveer 30 kinderen in de leeftijd, wat is dat, zo rond de 10, 11 jaar, eind van de basisschool.
1: Ja.
0: En dan door het seizoen heen, en het seizoen begint begin maart, en dan eindigt het, zo tegen november. En dan komen de kinderen dus elke week, behalve dan in de grote schoolvakanties, dan is het dus niet.
1: Ja.
0: Maar dan is er de mogelijkheid voor groepen om het weekend of in de weekenden het dorp te bezoeken. Onder de voorwaarde dat je een doelstelling hebt die te maken heeft met natuureducatie.
1: Aha.
0: We willen echt voorkomen dat het een feesttent wordt. Want daar, dat zijn wij niet. Op het moment dat je zegt, ik wil een weekend besteden aan natuureducatie, ben je ook van harte welkom. En neem contact met ons op, dat kan via de site.
1: En dan krijg je naar de informatie. Wat is de site precies?

0: Hans.nl. Zeg ik zo uit mijn hoofd.
1: Ja. Ja, ik zie hier iets staan, maar dat is www.habsproject.nl.
0: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat ik, ja, dat is misschien een omissie van mijn kant, eigenlijk nooit zelf op de site kijk. dat is dezelfde vraag van wat is je telefoonnummer?
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik dan ook niet altijd.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: En ik zie weer foto's, als ik bij jullie kijk, dan zie ik dat jullie ook een kudde hebben.
0: Een
1: kudde.
0: Kudde van de schapen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De schapen die wonen ook op het dorp. En de kinderen mogen voor de kudde zorgen. Die mogen ook mee als ze naar de bosweide gaan, om ze naar de bosweide toe te brengen. Dat hoort ook allemaal bij het project. En dat was natuurlijk in de ijzertijd ook zo.
1: Ja. Ja.
0: De boeren die hadden land en de boeren hadden kuddes met vee. En nou ja, dat leren de kinderen dan ook.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel gezinnen, dus met kinderen, aanstaande zondag tussen 11 en 4 bij jullie komen kijken hoe het prehistorische dorp werkt. En dat er heel veel kinderen bij zijn die het inderdaad heel leuk vinden.
0: Ja, maar wij vinden het ook leuk als papa's, mama's, ooms, tantes meekomen. Want we zijn altijd nog op zoek naar vrienden van Habs.
1: Ah.
0: En kijk, Habs is een... project. Wij krijgen geen subsidie van de gemeente. Wij moeten zelf voor onze financiering zorgen. En wat wij afgelopen jaar gedaan hebben is een nieuwe stichting Vrienden van Habs.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee willen wij eigenlijk twee doelstellingen. Voor kinderen voor wie het financieel lastig wordt om mee te gaan, daar naar de scholen toe een ondersteuning geven.
1: Ja.
0: Of in geval van calamiteit, als er wat gebeurt in het dorp, om daar een ondersteuning te bieden. En je kunt natuurlijk altijd als je langskomt, vriend worden van Habs. Dan hangen posters met een QR-code. En dan kun je zelf kijken van hey, welk bedrag wil ik overmaken aan Stichting Vrienden van Habs.
1: Ja.
0: Dat is voor ons altijd hartelijk welkom. Want we zijn ook echt op zoek naar naar de toekomst. Kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we dat handen en voeten geven? En als ik dan toch van het moment gebruik mag maken, dan zijn er nog twee zaken die ik wil noemen.
1: Ja.
0: We zijn een vrijwilligersorganisatie met een bestuur. En we zijn ook noden op zoek naar nieuwe bestuursleden.
1: Ah.
0: En dat is... vind Habs gewoon leuk. Vind Habs een goede doelstelling hebben. En wil je daarvoor inzetten, zoek even contact met Habs. En als tweede, om weer gebruik te maken van de zendtijd, de Rabobank, en dan weet ik niet of ik reclame maak, maar die heeft altijd een grote clubactie.
1: Mm-hmm.
0: Daar kun je stemmen op sportclubs, maar ook op Habs. Dus mocht je lid zijn van de Rabobank en je wilt stemmen, vergeet ons niet.
1: Nou,
0: dat was in het kader van...
1: Zowel over het prehistorisch dorp als de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Dus ik hoop dat daar reacties op komen.
0: Ja, dat zou fijn zijn.
1: Ja. Heel veel succes aanstaande zondag. En dank u wel dat u in de uitzending wilde komen.
0: Oké, prima. Bedankt hoor.
1: Ja, we gaan nu naar Modern Talking. Cherry Lady.

Het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis Bruggelens Belang plaatsvindt. Begint om 10:15 en eindigt om 16:00 middags. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar een feestelijk tintje worden gegeven. En we gaan nu naar de bom van Doe Maar.

0: We horen vlakbij het Beekpark. En iedereen die met kanker geconfronteerd wordt, of zelf of in zijn directe omgeving, kan daar op de een of andere manier terecht om als lotgenote of als informatiebron. Om daar over de problematiek die ze ervaren in het leven, en die enorm groot kan zijn, om daarover van gedachten te wisselen. Met mensen.
1: Ja, maar je kunt ook, heb ik begrepen, yoga of schilderen.
0: Er zijn verschrikkelijk veel. Maar er zijn heel veel activiteiten die ze doen. Naast dus workshops of zo, maar hebben ze dus gespreksgroepen. Maar ze hebben een kookgroep en ze hebben een wandelgroep. En ze doen yoga en ze hebben massages. Ik moet eerlijk zeggen, elke keer als ik daar kom, dan is het verrassend hoeveel mogelijkheden en hoeveel mensen er ook in. Er zijn ongeveer een kleine 250 mensen die afgelopen jaar als gast, zich aangemeld hebben. En in totaal zijn er bijna 5000 mensen afgelopen jaar in het huis geweest. Dus het is echt, er gebeurt veel.
1: En jullie zijn een stichting, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: En dat betekent ook dat je jezelf moet onderhouden?
0: Ja, dat is dus wel een zorg. Dus Europa Run heeft eigenlijk gefaciliteerd in de aankoop van het huis.
1: Ja.
0: Maar vervolgens het onderhoud van het huis. Maar ook alle activiteiten kost altijd geld. Ondanks dat bijna alles door vrijwilligers gedaan wordt. Ook door professionals.
1: Ja.
0: Die dan hun vrije tijd aan deze activiteiten en stichting geven. Moet er toch een fors bedrag per jaar. Dat overschrijdt het 2 ton wel.
1: Zo.
0: Opgehoest worden om deze service of deze activiteit gaande te houden. Dus we zijn altijd op zoek naar hoe kunnen we Stichting Kleef beter profileren en de geldwerving daarmee ook bevorderen. Ja.
1: En is dat ook het geval waardoor jullie dan de Run and Walk hebben georganiseerd?
0: Ja, dat is puur 10 jaar geleden al. Dus ik ben nu nieuw eigenlijk erbij gekomen om het te continueren. Maar 10 jaar geleden in de zoektocht naar wat kunnen we doen om geld te genereren en om de activiteiten van Kleef nog meer bekendheid te geven, om mensen even te helpen daarmee. Is dit ook bedacht. En dat zijn we nu een beetje aan het continueren, respectievelijk aan het uitbouwen. Dus dat is waarom we de Kleefrun over 2 weken alweer. Op zaterdagmorgen. En dat is ook een deel wandelen. 2,5 kilometer wandelen. En 5, 7,5 en 10 kilometer hardlopen.
1: Ja.
0: En er hebben zich een aantal naast een 12-tal sponsoren. Bedrijven, gerenommeerde bedrijven ook. Die het evenement supporten. Middels gewoon echt geld geven.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En trots op ook. Hebben we dus ook 3 verenigingen nu. AV34, de atletiekvereniging. Uh-huh. En de buurman Bar Enkt. Toch een van de grootste mountainbikeverenigingen in Nederland.
1: Ja.
0: En de Aardelaar, een zeer gerenommeerde wielenvereniging natuurlijk. Die hebben de handen in elkaar geslagen om een mooi evenement neer te zetten. Dus dat hopen we dat gaat lukken en dat er veel mensen gebruik van gaan maken.
1: Want voor wie is dit allemaal bedoeld? Om daar te lopen of te wandelen?
0: In die zin voor iedereen, maar de wandeling die is echt wel voor mensen ook. Die gast zijn bij Kleef of zo. Dus er is bijvoorbeeld een 2 kilometer wandeling.
1: Ja.
0: Nou, de gerenommeerde wandelaar die zal denken 2 kilometer, daar kom ik mijn bek niet vooruit. Maar, maar we hebben ook een 5 kilometer wandeling. Het is wel daar door de bossen. Halverwege doen we zelfs nog een theepostje om even. Want daar gaat het om. Dat mensen met elkaar kunnen praten over hoe ze het leven inrichten. Of wat ze allemaal ervaren. Mm-hmm. Of wat ze doen. Dus die wandeling is ook bedoeld dat mensen die misschien niet zo ervaren zijn met wandelen, dat die zich toch vrij voelen om hier aan mee te doen. En het geldt ook een beetje voor de hardlopers. 5 kilometer hardlopen. Natuurlijk heb je ervaren professionals die korte afstanden lopen. Maar meer langere afstand lopen, is 5 kilometer ook niet zoveel. Maar dan is het toch leuk om hier aan mee te doen. En in deze groep van mensen dat mee te beleven. Dus,
1: En hoe kun je je daarvoor opgeven?
0: Ja, we hebben bij hardloopwedstrijdjes en ook bij wandelen is het eigenlijk wel gebruikelijk om naar inschrijven.nl of naar stopwatch.nl te gaan. Maar kan ook via de site van Kleef. Kun je dus, daar staat

0: apart kopje voor de Klever Run & Walk. Dus daar kun je dan je aanmelden. En dan krijg je gebruikelijk, kun je ook meteen een eventueel gift doneren. Tijdens het aanmelden word je in de gelegenheid gesteld om dat te doen. Dus dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je daar een klein beetje. Dus ja, we hebben 3 mogelijkheden eigenlijk om dat te doen. Ja.
1: Ja. En je kunt dus wat doneren om mee te doen.
0: Ja.
1: Maar kun je je ook nog laten sponsoren?
0: Ja, maar dat is natuurlijk kort dag.
1: Ja. Ja,
0: hè, maar meestal moet je dan wel een poosje tijd hebben om iedereen te werven en dergelijke. Ja. Dus daar hebben we op dit moment nog niet een aparte structuurtje voor neergezet.
1: Nee.
0: Dus we hebben nu de 3 verenigingen bij elkaar gekregen. En we gaan voor komend jaar proberen dat verder uit te bouwen naar onder andere dit soort mogelijkheden. Even te kijken hoe dit nu aanslaat.
1: Ja.
0: En misschien gaan we ook wel iets met fietsen doen of met mountainbike of zo. Hè. Maar daar komen we graag op terug. En
1: ja,
0: dan kom ik hier graag weer vertellen.
1: Okay, nou, heel graag. Ik ben ze van harte uitgenodigd. Ja. En het begint morgens op de zaterdag, hè?
0: Ja, zaterdagmorgen 19, dat is over bijna 2 weken al, 19 september.
1: Ja.
0: Dan staat alles klaar. Vanaf 8 uur kun je je startbewijs al halen. En om 9 uur begint de eerste hardlooponderdeel al. Want heel veel hardlopers in de regio die verbonden zijn aan een vereniging. Trim Apeldoorn of AV Veluwe of AV 34 of wat nou. Starten heel vaak al om 9 uur of soms nog eerder. Dus we proberen daarmee ook in te spelen op hun gewoontes. De wandelaars starten iets later, om 10 uur, tussen 10:30 en 11:30. En die gaan onder begeleiding. Er zijn per groep 2 begeleiders.
1: Mm-hmm.
0: Dus die mensen meenemen het bos in. Mensen hoeven zelf eigenlijk niks na te denken over hoe gaan we lopen. Dat doet je begeleiding wel. Die mogen gewoon genieten van hopelijk een mooie natuur en mooi weer. En een kopje thee onderweg en een appeltje erbij. Maar de hardlopers dus, die lopen echt een uitdagend parcoursje. Deels over Varenweg en deels door het bos. En deels zelfs over de atletiekbaan. Dus ze kunnen alles ervaren.
1: Ja. En als ik het goed begrepen heb, is dit al de 10e keer dat het georganiseerd wordt.
0: Ja.
1: En hoe groot zijn de aantallen die er over het algemeen aan meedoen?
0: Ja, het was voorheen altijd bij het Lo.
1: Ja.
0: Ja, heel veel mensen kennen het daar nog. Toen was het bij de oprijlaan van het Lo werd het georganiseerd. Nou, en toen kregen we toch wat zorgen of er nog wel gare bos in mochten en zo.
1: Ja, ja.
0: En dat is tegenwoordig toch wel wat ingewikkelder met vergunningen ook of zo. Toen kregen wij natuurlijk corona, dat was ook nog wel een lastig gegeven. Vorig jaar kregen we de tegenslag dat we eigenlijk de bossen niet meer in mochten op het laatste moment. Ze deden geen evenementen meer in de bossen, zeg maar. Dus toen zijn we nu in deze oplossing gekomen. Dus we hebben een beetje een soort terugslag gehad in die organisatie.
1: Ja.
0: En we zijn nu, wat we nog hadden, zijn we weer aan het opbouwen. En dan proberen we er volgend jaar weer verder uit te bouwen.
1: Ja.
0: En wij hopen dit jaar toch wel een 300-350 deelnemers te hebben. Maar ik moet zeggen, persoonlijk ligt mijn ambitie nog wel wat hoger. Dat moet toch beter kunnen, denk ik.
1: Oké. Nou, dat zou mooi zijn als daar inderdaad zulke grote aantallen op afkomen. Alle info, graag nog een keertje waar je naartoe kunt gaan om te vinden.
0: Algemene info is het mooiste om via Stichting Kleef de website te doen.
1: Ja.
0: En daar staat een apart kopje bovenaan, waar je altijd de verdelingen hebt van Kleveren. Dat is verreweg, dan lees je ook meteen iets over Stichting Kleef, waarom we het doen, superbelangrijk. En wil je over het evenement zelf direct wat weten zonder de stichting, kun je naar inschrijven.nl of stopwatch.nl. En dan kun je en dan krijg je uiteraard alle informatie over het evenement zelf.
1: Ja. Hebben we nog wat vergeten, Onno?
0: Nou, ik wil hier wel uren over praten, maar ik hoop dat gewoon veel mensen luisteren.
1: Ja.
0: En dat veel mensen zin hebben om in een gezellige omgeving bij AV34 startende en eindigend met een kopje koffie erbij. En er is daar allemaal gelegenheid om je om te kleden, te douchen.
1: Ja.
0: Alles is er, dus je kan een rustige ochtend. En het is maar een halve dag van je weekend, een halve dag van een goed doel en met veel plezier, hoop ik.
1: Ja, en er zijn helaas heel veel mensen die te maken krijgen.
0: Ja.
1: Zelf of in de naaste omgeving met kanker.
0: Onvoorstelbaar veel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat groei ik helaas tegen de klippen op. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ontzettend fijn dat dit georganiseerd wordt. En de Stichting Kleef wordt denk ik door heel veel Apeldoorners ook echt een hart toegedragen met alles wat ze doen.
0: Dankjewel.
1: Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen, dat het mooi weer is. Lekker wandel en renweer. En super dat je naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen.
0: Fantastisch, bedankt voor de uitnodiging.
1: We gaan nu naar Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Zo, één keer in de maand dan komen bij mijn collega's van de zaterdagmiddagmix, ook van RTV Apeldoorn, buddies om meer te vertellen over wat ze doen. Maar misschien hoort niet iedereen dat en daarom Dieuwke de Boer. Wat is Buddy to Buddy?
1: Goedemiddag. Nou ja, Buddy to Buddy is een maatschappelijk initiatief die mensen die nieuw komen in Apeldoorn, dus mensen die gevlucht zijn of status hebben, wij koppelen die aan mensen die in Apeldoorn al wonen.
0: Ja,
1: en dat doen we op basis van...
0: Koppels gaat het dan ongeveer?
1: Nou, we hebben 4 rondes per jaar en dan proberen we 30 koppels te matchen. Dus 30 Apeldoorners aan 30 nieuwkomers.
0: Ja.
1: Dus dan hebben we 4 keer per jaar ongeveer een groep van 60 mensen.
0: Oké, en wat voor kwaliteiten moet je hebben om als stadsgenoot buddy te worden?
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat je zin hebt om iemand anders te ontmoeten.

0: dat je nieuwsgierig bent naar iemand anders die je nog niet kent. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Okay. En wij kijken naar de interesses van de mensen die zich aanmelden. Om te zien of daar misschien wat gelijkenis in zit. Hè, of er misschien toevallig twee mensen zijn die het leuk vinden om te sjeudeboelen. Of te lezen of te wandelen.
1: Ja.
0: En dan proberen we die mensen aan elkaar te koppelen. Zodat ze wat leuks kunnen gaan doen. 1 keer per week 1 uurtje is wat we vragen.
1: Ja,
0: en verder heb je geen diploma nodig. Of andere kwaliteiten. Gewoon het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten.
1: En wat is dan meestal de voertaal?
0: Dat wisselt een beetje. Er zijn heel veel nieuwkomerbuddies die best wel prima Nederlands kunnen. Soms kunnen ze Engels. En soms is het een paar woorden en dan puzzel je een beetje met Translate op je telefoon. Maar de meeste mensen die zich bij ons aanmelden kunnen wel Engels of Nederlands.
1: Want ik begrijp nu ook al dat sommigen al langer hier zijn omdat ze dan ook al Nederlands spreken.
0: Zeker, ja. En er zijn heel veel mensen, ook die net in Nederland zijn, die heel graag Nederlands willen leren. En daar via allerlei trajecten en projecten kijken of dat lukt.
1: Ja.
0: En inderdaad, na een paar jaar kunnen de mensen echt al wel... kan je prima goed gesprek voeren met elkaar. Ja.
1: Okay, dus het is niet alleen dat je binnenkomt en meteen een buddy zoekt, maar het kan dus ook na een aantal jaren zijn.
0: Ja, zeker kan dat ook na een aantal jaren. Er zijn best... heel veel mensen die misschien al 10 jaar in Nederland wonen en ooit gevlucht zijn.
1: Aha.
0: En toch een heel sociaal geïsoleerd leven leiden.
1: Ja.
0: En dus heel erg behoefte hebben aan contact in de buurt. Dus en die mensen wonen hier ook al 10 jaar en die werken hier en toch voelen ze zich heel eenzaam.
1: Mm-hmm.
0: En daar proberen wij ook hen een buddy aan te bieden. En hetzelfde geldt voor Nederlandse mensen die... en misschien zich heel eenzaam voelen, zijn we ook weer een netwerk met leuke mensen om wat leuks te doen en anderen te ontmoeten.
1: Okay. En ik zie nu dat jullie overmorgen 's avonds een bijeenkomst hebben in het ASEC.
0: Ja, dat klopt. Ja, voordat wij een ronde starten, organiseren we altijd een paar informatiemomenten. Soms overdag, soms 's avonds. En deze week is dat woensdagavond, 9 september... in het ASEC-gebouw aan de Roggestraat zit dat, op de eerste verdieping. En dan vertellen we van alles over buddy-to-buddy, veel meer dan wat ik nu doe, want ik kan hier wel uren over vertellen. Ja. En mensen kunnen dan ook alle vragen stellen, want ik kan me voorstellen dat je wat meer wil weten over wie meldt zich dan aan en hoe werkt dat dan. En wat kunnen ze verwachten en wat bieden wij precies. Dus dan hebben we een wat uitgebreider moment om te vertellen wat wij doen.
1: En moet je je voor de avond aanmelden?
0: Het is altijd fijn, zodat ik weet dat ik hoeveel koffie je kan zetten. Maar als dat niet lukt, is het ook prima om gewoon aan te bellen en langs te komen. Iedereen is van harte welkom.
1: En waar kunnen belangstellenden nog meer informatie vinden over Buddy to Buddy?
0: Ja, op de website www.buddytobuddy.nl en dan /Apeldoorn. En dan daar op die site zie je ook in alle andere steden waar we nog meer actief zijn. Maar dus ook wat we in Apeldoorn doen. Ja.
1: Ja. En ik begrijp dus dat is elke keer een nieuwe ronde. Hoe lang duurt een ronde?
0: Ja, we starten 4 keer per jaar. Zodat je een heel mooi, een mooie community met elkaar hebt. Die groep van 60 mensen die trekken dan ook een beetje met elkaar op. Je ziet elkaar gewoon 1 keer in de maand even om te kijken hoe het gaat en of je vragen hebt. Die ronde duurt 4 maanden vanaf het informatiemoment.
1: Mm-hmm.
0: En dan vragen we dus 1 keer in de week contact met je buddy om even een stukje te wandelen of naar de bieb te gaan of wat jullie samen leuk vinden om te doen.
1: Ja.
0: En na 4 maanden sluiten we het af met elkaar. En we hopen natuurlijk dat daar iets van vriendschappen of wat meer gevoel bij elkaar ontstaan is, dat mensen daarna ook nog contact met elkaar houden.
1: Wat ik begreep van mijn collega's, met de buddies die dan langskomen voor de zaterdagmiddagmix, dan merk je dus ook dat er vriendschappen zijn ontstaan die dan al vaak veel langer duren.
0: Ja, zeker. Ja, het landelijke cijfer van ons is dat meestal 60% houdt op een bepaalde manier nog contact met elkaar.
1: Ja.
0: Er zijn echt mensen die echt de dikke vriendinnen zijn geworden. En soms houden mensen gewoon nog contact, nodigen elkaar een keer uit bij een feestje of blijven regelmatig wandelen. Dus dat gebeurt zeker. Ja, ja.

0: Gelukkig wel, want dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel. Ja. Dat steeds meer mensen elkaar leren kennen en van elkaar leren. En dat we elkaars netwerken ontmoeten. En dat onze community en de Apeldoornse gemeenschap steeds hechter wordt en groter groeit.
1: Ja, nou dan is het mooi dat je dan ook merkt dat er van die positieve reacties zijn. En dat het dan ook inderdaad tussen mensen zo botert dat het door blijft gaan na de proefperiode van een aantal maanden.
0: Zeker, ja. En wij organiseren ook elke maand een spelletjesavond. Dus een buddycafé noemen we dat. Die is bijvoorbeeld vanavond. Dat is eigenlijk heel toevallig, bedenk ik nu. Ja. Maar elke eerste maandagavond van de maand hebben we spelletjesavond. Ook in het ASEC-gebouw, waarin we een beetje sjoelen, rummikuppen of samen een beetje kletsen. We hebben gewoon koffie, thee, gewoon laagdrempelig kennis maken. Ja. Dus daar kunnen mensen ook altijd even langskomen. En je ziet dus dat mensen die buddy zijn geweest of nog buddy willen worden, dat kruist elkaar overal. Dus mensen leren weer de andere buddy kennen of gaan met z'n achter afspreken in plaats van met z'n tweeën. Ja. Zo ontstaan er groepjes die samen naar Koningsdag gaan of met de Royal Light, dat lichtfestival, afspreken met elkaar. Dus dat doorkruist elkaar helemaal. Dus je wordt gekoppeld aan een nieuwkomer. Maar de kans dat je nog meer mensen ontmoet is best wel groot. En dat is wel heel leuk, omdat je steeds meer mensen kent.
1: Ja, zeker. Ja. Nog één keer graag wat er overmorgen, dus op de woensdagavond, precies gaat gebeuren en waar.
0: Woensdagavond hebben we, dat is 9 september, een informatieavond over wat wij allemaal doen. Kan iedereen ook alle vragen stellen. Die start om 7:15 in het ASEC-gebouw op de eerste verdieping. We hebben de vlag buiten staan, dus het is super herkenbaar.
1: Oké, en je kunt gewoon binnenlopen, je hoeft niet op een bel
0: Zeker.
1: Te drukken of zo?
0: Als het lukt zetten we de deur open en anders even bellen. Maar dan hangt ook een kaartje bij en dan word je even opgehaald. Ja.
1: Nou, ik hoop dat er weer heel veel belangstellenden op afkomen op deze kennismakingsavond. Omdat jullie op zoek zijn naar nieuwe buddies. En heel veel succes met het Buddy-to-Buddy project. En fijn dat u in de uitzending wilde komen. Duke,
0: heel erg bedankt ook. Heel erg bedankt. Fijne middag.
1: Graag gedaan. I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston.

Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 7e september. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aansluit. En we gaan er even uit met Weekend Love van Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Marieke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinée van deze maandag de 7e september. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En we zijn natuurlijk heel blij dat we, en dat is nog maar de start, ook weer te zien en te beluisteren zijn via Odido kanaal 772 en Ziggo kanaal 43. De redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Sylvia van Ark, cultuurmakelaar, participatie en inclusie van Gigant, vertelt over Doolhoofd. Een interactieve theaterinstallatie over herinneringen, ouder worden en dementie, dat op 23 en 24 september 's middags plaatsvindt. Ton van den Bos van het Alzheimer Café Apeldoorn gaat in op het thema Ik blijf meedoen, dat morgenavond plaatsvindt in de Loohof. En Hilde Blom van Kleurrijk en Solidair Apeldoorn komt in de studio uit de doeken doen wat de ontmoetingspicknick die op zondagmiddag 20 september in het Matenpark gehouden wordt, inhoudt. En we gaan nu naar Take On Me van A-ha.

0: Rond Wereld Alzheimerdag, en dat is de 21ste september, organiseert Gigant een activiteit voor niet alleen schoolklassen, maar ook voor alle andere bezoekers. Wat dat is, Sylvia van Ark, cultuurmakelaar, participatie en inclusie van Gigant, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat hebben jullie georganiseerd?
1: We hebben een theateropstelling eigenlijk naar Apeldoorn gehaald. Dat heet Doolhoofd. En dat is niet zozeer een theatervoorstelling waar je naar gaat kijken, maar waar je eigenlijk zelf onderdeel bent van de voorstelling.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, je moet eigenlijk komen om het mee te maken, maar mensen krijgen een koptelefoon op. En gaan daarmee eigenlijk in het hoofd van een personage, die heet Alex.
0: Mm-hmm.
1: En Alex is een herinnering kwijtgeraakt. En je gaat allerlei dingen onderzoeken. Je moet kastdeurtjes openmaken. Je gaat dingen bekijken. En langzaamaan kom je steeds meer in de wereld van Alex eigenlijk terecht. En ga je...

0: je ook eigenlijk nadenken over je eigen herinneringen, wat je hebt meegemaakt. Ja, en hoe dat eigenlijk zit met herinneringen.
1: Oké. Okay. En ja. Ja, al die deurtjes en zo moet je dus openmaken. Dus je krijgt een koptelefoon op. En jullie doen dat op woensdagmiddag 23 en donderdagmiddag 24 september. Hoe kunnen mensen daaraan deelnemen?
0: Dan kan je het best even naar de website van Gigant gaan. En dan zoeken op Doolhoofd. Dat is D-O-O-L en dan hoofd.
1: Ja.
0: En dan kom je wel op de pagina uit. En dan moet je je even aanmelden. Want we kunnen op beide dagen 2 keer een groep van maximaal 30 personen ontvangen.
1: Aha.
0: Dus het is wel handig om een plekje te reserveren.
1: Ja.
0: En het leukste is dan om dat samen met z'n tweeën te komen. Dus ouders en kinderen samen is leuk. Of een opa en oma met een kleinkind. Is leuk, want je gaat daardoor ook met elkaar in gesprek over wat je meemaakt, maar ook hoe was dat voor jou vroeger, bijvoorbeeld om daar eens met je opa en oma over te praten.
1: Ja.
0: En de mensen worden ontvangen, dus je wordt ook door de theateropstelling eigenlijk begeleid. Je gaat het wel zelf ervaren, maar je krijgt wel een korte inleiding en daarnaast ook een kort nagesprek.
1: Oké, okay, en waar gebeurt dit allemaal?
0: Dat is bij Berea Noord. Ik weet dat klinkt misschien een beetje onbekend.
1: Ja.
0: Dus aan de Zilverschoon in Apeldoorn, vlakbij bij de sporthal eigenlijk, in het Mainpark.
1: Oké, okay. En is dat een speciaal gebouw of zo?
0: Ja, het is een kerkgebouw.
1: Aha.
0: En wij waren heel erg op zoek. Wij wilden heel graag deze, ik noem het even tentoonstelling of theateropstelling.
1: Ja.
0: Heel graag in de wijk laten plaatsvinden. En dan moesten we een gebouw vinden waarbij we een doorgang van 1,50 meter breed hebben.
1: Aha.
0: En dat was nog een hele grote uitdaging.
1: Ja.
0: Dus ja. Deze plek hebben we gevonden. En wij denken dat is ook mooi. Is op een andere plek dan in het centrum van Apeldoorn. Dus hopelijk daarmee ook goed bereikbaar voor iedereen.
1: Ja, ja, Berea Noord aan de Zilverschoon,
0: ja.
1: 114. Nou ja, mensen die een gratis kaartje gaan reserveren in Gigant, die krijgen dan waarschijnlijk verder ook de informatie, hè?
0: Ja hoor, dan krijg je een mailtje waar alles in staat, ja.
1: Ja, want jullie doen het ook met schoolklassen. Die komen dan op andere tijdstippen.
0: Ja, die komen in de ochtend. Deze voorstellingen zijn in de middag. Eentje om 3 uur en eentje om 4 uur.
1: Ja.
0: En in de ochtend ontvangen we schoolklassen. En bij die schoolklassen hebben we ook gezegd van nodig opa's en oma's uit om mee te gaan. Of een buurvrouw of buurman.
1: Ja.
0: Dus kinderen mogen ook iemand meenemen dan.
1: Oké, maar dan moet je wel kleine klassen hebben, denk ik.
0: Ja, of een beetje verdelen handig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus,
0: maar wij denken juist door die verschillende leeftijden dit met elkaar te laten ervaren, dat er dan gesprekken ontstaan.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is ook een bijzondere titel, hè? Doolhoofd. Van waar ga je allemaal, hè, als je de weg kwijt bent, waar kom je dan allemaal terecht?
0: Ja, het is, dat merk je ook wel aan mij. Normaal kan ik heel goed praten, maar ik vind het best lastig om dit uit te leggen.
1: Ja.
0: En eigenlijk moet je het echt even zien hoe het eruit ziet. Dus op de website staat ook wel een filmpje van... dan kan je ook even zien hoe het eruit ziet.
1: Op de website van Gigant?
0: Ja.
1: En dan zoek je bij Doolhoofd en dan krijg je dus een filmpje.
0: Ja, en dan krijg je ook wat meer beeld bij wat ik nou eigenlijk probeer te vertellen.
1: Ja. Ja.
0: Het is eigenlijk een soort museum, zeg maar, van het hoofd. Alleen hier mag je overal aanzitten.
1: Oké. Ja, want ik vind ook wel soms, als het dan omschreven wordt, doolhoofd laat je dementie niet van een afstand bekijken, maar nodig je uit om zelf op onderzoek te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, dat is waar je het dan over hebt. Dat je als je met je grootouders of ouders daar ook over gaat hebben. Van hoe steekt het allemaal in elkaar? Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mooi dat jullie dit rond Wereld Alzheimerdag hebben kunnen organiseren. En ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen. Ja, 30 per keer, begreep ik net van je.
0: Ja.

0: Nog één keer graag naar Gigant, hoe je daar naartoe gaat.
1: www.gigant.nl.
0: En dan moet je daarop uitkomen en dan krijg je alle verdere informatie. Hebben we nog wat vergeten, Sylvia?
1: Nee. Nou ja, kijk, 21 september hebben we nog een theatervoorstelling wel in Gigant.
0: Ja.
1: In de avond, dat heet Powwow. Dus als je denkt, ik wil niet met een koptelefoon of zelf op onderzoek, maar gewoon zitten en kijken, dan moet je maandagavond even komen.
0: Oké. En dat heeft ook met Alzheimer te maken?
1: Ja, dat is de start eigenlijk van die week. En dat, dan staat de bende van Alzheimer op het podium.
0: Ah.
1: En daar wordt een theatervoorstelling gespeeld over, ook weer over ouder worden en leven met dementie, maar ook hoe dat voor naasten is.
0: Ja.
1: En daar zijn nog een paar kaarten voor, in mijn hoofd ongeveer 10. En die kosten wel €18 per stuk.
0: Oké. En dat wordt waar gespeeld?
1: Dat wordt bij Gigant gespeeld.
0: Ja, maar in welke zaal bedoel ik?
1: Ja, de theaterzaal.
0: De theaterzaal, is inderdaad heel fijn als daar iets op het grote podium plaatsvindt.
1: Ja.
0: Nou, heel fijn dat jullie dit organiseren rondom de wereld, Alzheimerdag. Dus niet alleen Doolhoofd, maar ook Powwow. Zodat mensen daar ook nog naar kunnen gaan kijken. En succes met Doolhoofd. En ja, mooi als daar gesprekken uit voortkomen tussen ouderen en jongeren.
1: Ja, dankjewel.
0: En jij bedankt, Sylvia van Ark van Gigant, dat je in de uitzending kon komen om er wat meer over te vertellen. We gaan naar Soft Cell met Tainted Love.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag zijn er eerst flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar zomerse waarde. Tussen de 26 en 28 graden. In de loop van de middag draait de zuidenwind geleidelijk naar het westen. En gaat het matig waaien. Verder neemt ook de bewolking toe, maar het blijft droog. Vanavond raakt het geheel bewolkt, maar zorgt de bewolking ervoor dat het maar langzaam afkoelt. Het blijft dus nog een tijdje aangenaam, met eerst nog temperaturen van boven de 20 graden. Komende nacht is het ook bewolkt en droog en liggen de minima tegen de ochtend rond de 17 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint bewolkt en is droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen en dit regengebied breidt zich geleidelijk uit richting het oosten. Gelderland is het in de ochtend nog op de meeste plaatsen droog. 'S Middags gaat het in Gelderland op steeds meer plaatsen regenen. In de tweede helft van de middag ook in het oosten van de provincie. Voor de regen uit wordt het 20 tot 21 graden. Maar als het eenmaal gaat regenen, komt de temperatuur uit onder de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. In de avond trekt de regen naar het oosten weg en zijn er wat opklaringen. In de nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 13 graden. Woensdag trekken er enkele buien over de provincie. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Donderdag wordt een droge dag met wolkenvelden en zonnige perioden. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 19 graden. Vrijdag is de kans op enkele buien weer groter. Tussendoor schijnt ook de zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Zaterdag verloopt dan weer meest droog en zondag vallen er weer buien. Na het weekend blijft het licht wisselvallig, maar is ook geregeld zon. De wind zit veelal zuidwestelijk en de temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden. Smooth Operator van Said.

0: 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En Ton van den Bos van Alzheimer Café Apeldoorn gaat ons vertellen wat zij ter ere daarvan georganiseerd hebben. Goedemiddag, Ton.
1: Hallo, Tineke.
0: Wat hebben jullie morgenavond op de planning staan?
1: Nou, wat je al zei, het thema van de Wereld Alzheimerdag. 21 september is het Wereld Alzheimerdag.
0: Ja.
1: En het thema is dit jaar Ik blijf meedoen. Daar willen we een beetje op aansluiten. En morgenavond gaan we vertellen en wat dingen laten zien over hoe mensen met Alzheimer in verschillende stadia toch mee kunnen blijven doen, actief kunnen blijven in de routines die ze kennen.
0: Ja.
1: En er komt er iemand over vertellen, een ervaringsdeskundige, iemand die al iemand met dementie die een bepaald programma volgt. En er is in Apeldoorn en de omliggende dorpen zijn er natuurlijk diverse activiteiten rondom de 21ste. En daar gaan we een beetje op aansluiten. En we hopen ook dat mensen zelf kunnen aangeven, nou, ik doe dit of wij doen dit. En eventueel met elkaar in gesprek gaan in een klein groepje van dat ze elkaar ook een beetje kunt kruisbestuiven, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja. Ja, want ik had net Sylvia van Ark van Gigant ook in de uitzending. En zij hebben, want je zei al, er zijn veel meer activiteiten, Doolhof-hoofd georganiseerd.
1: Ja.
0: Dan gaan ze dus ook zeggen van, je gaat op ontdekkingstocht. En het leukste is dan eigenlijk om met een ouder iemand daar naartoe te gaan, zodat je ervaringen uit kunt wisselen.
1: Ja. Ja, ja, ik weet dat inderdaad in allerlei geledingen binnen Apeldoorn en eromheen wordt er door een speciale werkgroep altijd al van een paar maanden van tevoren gekeken van, nou, wat kunnen we allemaal doen en aanbieden en wie kunnen we betrekken. Nou, dat is inderdaad, dan wordt Gigant benaderd, dan wordt Orpheus benaderd, maar er worden ook actieve clubs, fietsclubs en dat soort dingen meer worden er dan benaderd. En die kijken allemaal van wat kunnen we aanbieden en wat kunnen we mensen mee laten doen. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan heb je de 20e september ook in Amersfoort de grote loop, hè? De Alzheimerdagloop.
1: Ja, ja. Ja, klopt, klopt. Ja, er wordt landelijk ook een heleboel georganiseerd. En ik weet niet of het hier in Apeldoorn ook de loop als zodanig gedaan wordt. Maar in het Alzheimer Café specifiek gaan we kijken van, nou ja, wat is er allemaal mogelijk? En dat is vaak meer dan menigeen denkt.
0: Ja.
1: En dat is wel heel mooi.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Ja. Ja,
0: het is heel fijn dat jullie na de vakantieperiode nu ook weer de avond hebben. En dat daar allerlei mensen weer naartoe kunnen komen. Als je nog even voor de luisteraars die niet weten waar ze naartoe moeten.
1: Wij zitten elke tweede dinsdag van de maand zitten we in de Loohof. In de ontspanningszaal van de Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2. In Apeldoorn. Dat is vlakbij de Naald. En dan beginnen we om 7:30. En het eind van het programma is ongeveer 9:15. Maar de inloop is al vanaf 7:00.
0: Ja.
1: En dan worden we ontvangen met een bakje koffie of thee. En dan sluit zich dat gewoon zo helemaal vol de zaal. En dan gaan we van start.
0: Nou, heel fijn dat het weer gestart is na de vakantie, wat ik al zei. En ik blijf meedoen is natuurlijk een heel belangrijk thema.
1: Absoluut, absoluut. Ja, mensen moeten zoveel mogelijk betrokken kunnen blijven als ze dat zelf graag willen.
0: Ja.
1: En daar proberen we steentje aan bij te dragen.
0: Zeker. Nou, ik hoop dat er weer veel mensen op afkomen morgenavond op wat jullie georganiseerd hebben.
1: Hopen wij ook, Tineke. Dank je wel.
0: Ja, en jij bedankt dat je weer bij ons in de uitzending bent geweest. Ton van den Bos van Alzheimer Café Apeldoorn. En succes. We gaan naar Uptown Girl van Billy.

Het is deze maand piratenmaand bij de Julianatoren. Een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Ook goed nieuws voor alle opa's en oma's. Die mogen tijdens de piratenmaand gratis mee. De piratenmaand loopt nog tot en met zondag 27 september. Man in the Mirror, Michael Jackson.

Aanstaande zaterdag, de 12e september, is er een eigentijds en ook swingende editie van het jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is natuurlijk al lang van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. We gaan nu naar Forever Young van Alphaville.

0: tegenover mij gaan zitten. Hilde Blom, welkom Hilde.
1: Dankjewel, het is eigenlijk Hilde Blom, maar geen probleem.
0: Oh, dat staat op mijn papiertje, dus dan komt dat inderdaad. Je bent van kleurrijk en solidair Apeldoorn.
1: Ja, die klopt helemaal en daar kom ik voor.
0: Oké, want jullie hebben wat georganiseerd.
1: Zeker, we hebben een verbindende picknick georganiseerd. En dat gaat gebeuren op 20 september. Dat is een zondagmiddag in het Matenpark.
0: Aha. En hoe gaat dat verder eruit zien? Wat gaat er gebeuren? Wat moet je doen?
1: Nou, niet heel spannend, maar je bent welkom om lekker te komen eten. En het is fijn als je zelf ook iets te eten en te drinken meeneemt om lekker te delen.
0: Ja.
1: Er wordt muziek gemaakt. En er worden ook wat spelletjes georganiseerd. Wat activiteiten om echt met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Dus daar kun je aan deelnemen.
0: Ja.
1: Je kunt in- en uitlopen. Het is niet een heel vast programma.
0: Okay.
1: Maar hopelijk wel heel gezellig.
0: Nou, dat kan me voorstellen. Dat Matenpark is toch heel groot?
1: Zeker, dus niet door het hele Matenpark. In de buurt van de skatebaan. Dat zit aan de kant van de Heemgaardschool. De Heemgaardbrug heb je daar, die hoek.
0: Oké, en dan hebben jullie daar, doen jullie iets met vlaggen of zo? Hoe zijn jullie herkenbaar?
1: Ja, we hangen inderdaad wat vlaggetjes op en er staat wat muziek aan. Dus je gaat ons sowieso vinden.
0: Ja.
1: Misschien maken we nog wat bordjes met wegwijzers of dat mensen sowieso ons niet kunnen missen. Dus dat komt wel goed.
0: Want het is van 12 tot 3, hè?
1: Zeker, middag van 12 tot 3. En
0: ik zie je ook nog staan dat het wel handig is als je zelf ook een stoeltje of zo meeneemt.
1: Ja, een stoeltje of een picknickkleedje. Dan hoeven wij niet alles mee te nemen.
0: Nee.
1: Want we weten ook niet precies hoeveel mensen er gaan komen. We hopen natuurlijk superveel. Dus we zijn heel hard aan het reclame maken overal.
0: Kijk.
1: En we hopen ook dat het een beetje een diverse groep is van mensen die gaat komen. Dus mensen die in Nederland geboren zijn. Maar misschien ook mensen die ergens anders geboren zijn. Want we willen er zo'n divers mogelijke toestand van maken.
0: Ja. En je kunt dus, jullie vragen ook van, het heet een picknick. Dus neem niet alleen voor jezelf maar wat mee, maar iets wat een beetje

0: grotere hoeveelheid is.
1: Ja, nou uiteindelijk als iedereen hele grote hoeveelheden meeneemt, dan wordt het natuurlijk ook een beetje veel. Aha. Maar als je evenveel meeneemt als wat je zelf in die 3 uurtjes wilt gaan gebruiken, of zolang als je wil blijven. Als iedereen dat doet, zit je precies goed natuurlijk.
0: Oké. Want hebben jullie dit al wel eens eerder georganiseerd?
1: Nee, dit is de eerste keer. En er worden natuurlijk wel vaker activiteiten georganiseerd. Maar in dit verband doen we het voor de eerste keer. En het is ook niet voor niets.
0: Nee.
1: Afgelopen zomer was best wel een heftige tijd in de Maten. Zeker toen bekend werd dat er een tijdelijk AZC zou komen. En alle rellen daaromheen. En wij vinden eigenlijk de wijk de Maten verdient ook een activiteit als deze, die juist wel fijn en gezellig is.
0: Ja.
1: Waar iedereen zich welkom bij voelt.
0: Oké. Ja, nou dat is een heel groot goed wat jullie dan organiseren, inderdaad. Wij hebben nu een persbericht gekregen, maar mensen die wat meer willen weten, hoe kom je aan informatie?
1: Nou, we verspreiden op allerlei plekken flyers. Er worden ook nog posters geplakt op zuilen overal in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Ik zit heel eventjes te denken of we ook nog... Ja, we zijn niet heel erg online bezig.
0: Okay.
1: Hebben we ook wel een beetje voor gekozen, omdat we niet allemaal berichten van mensen die misschien boos worden over dit thema over ons heen willen krijgen.
0: Ja.
1: Natuurlijk is iedereen welkom. Dus als je boos bent, doe rustig je verhaal.
0: Ja.
1: We willen helemaal niemand uitsluiten. Maar we zijn wel er met de bedoeling dat mensen op een redelijke manier met elkaar in gesprek gaan. Hoe je ook van mening kunt verschillen. Mm-hmm. Dus dat is wel de insteek.
0: Ja. En met hoeveel organisatoren zijn jullie?
1: Tja, ik dacht dat we nu op een stuk of 8 à 10 mensen zitten. Er zijn een aantal mensen die willen de dag zelf gewoon puur meehelpen. En er zijn een aantal mensen die zijn meer actief in de voorbereiding. En dat verschilt dus allemaal een beetje.
0: Ja.
1: Maar nu zijn we met een stuk of 8 mensen volgens mij dat aan het voorbereiden. Ja, en dat is wel leuk om te vertellen misschien, dat we elkaar een beetje gevonden hebben naar aanleiding van een petitie van de Goede Zaak. En die petitie die luidde: haatzaaiers zijn niet welkom in Apeldoorn, mensen op de vlucht wel.
0: Mm-hmm.
1: En toen ontstond het idee van oké, maar we willen eigenlijk niet alleen maar met boe, boe, boe, wij zijn hier tegen komen. Zeker niet, er kwamen toen best wel heftige mensen naar Apeldoorn. Geert Wilders hield een toespraak op het Marktplein. Er is ook nog een club langsgekomen die Nederlandse Volksunie heet.
0: Ja.
1: Daar waren we wat minder blij mee als groepje mensen. En toen dachten we, maar we kunnen dan heel hard boe gaan roepen. Maar we kunnen ook juist iets leuks en gezelligs organiseren.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we toen plannen voor gaan maken.
0: Ja. En moet je dan ook nog ontheffing vragen als je het Matenpark ingaat en zo?
1: Nou, niet de mensen die komen bij de activiteit. Maar als organisatoren moet je natuurlijk goed regelen.
0: Ja.
1: Dus we zijn gewoon naar de gemeente gegaan en gezegd: hé, we willen dit doen. En dan wordt dat gewoon gefaciliteerd, zoals dat heet.
0: Ja, en gefaciliteerd, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat je... ik weet niet precies hoe dat nu geregeld is, maar ik vermoed ook wel dat men iets van BOA's of iets van politie inzet om te kijken van: hey, blijft alles rustig, verloopt alles zoals het zou moeten.
0: Ja.
1: En anders zijn ze natuurlijk super bereikbaar.
0: Ja.
1: Maar ook, je gaat wat versterkte muziek maken. Dat moet je allemaal natuurlijk wel even netjes aankondigen. En dan zorgen zij dat je dat mag doen.
0: Ja. Ja, je zou in eerste instantie een stick meenemen van iemand die komt optreden. Maar die heb je nog wel. Maar ik weet niet, Olaf, die zit even te kijken. Ik denk niet dat dat nog lukt.
1: Dan moeten mensen gewoon zelf maar komen om te luisteren naar Dick Verhul. Dat is een hele leuke singer-songwriter die komt optreden.
0: Okay.
1: Dus dat is ook leuk.
0: En dat is een Apeldoorner?
1: Nee, die komt... volgens mij woont hij in Friesland, maar ik weet niet helemaal zeker.
0: Oké, maar hij is dus even aan het buurtje in Apeldoorn.
1: Ja, zo gaat het vaak via. Die kent wel die en die kent wel die.
0: Ja.
1: En zo bedenk je samen wat leuks.
0: En er komt nog meer muziek dan ook die middag?
1: Nou, we hebben niet geprogrammeerd staan, maar we hebben natuurlijk wel een soort van geïmproviseerd podium.
0: Ja.
1: Dus als mensen hun gitaar of wat dan ook meenemen, wees welkom. Kom maar lekker iets zingen of iets doen.
0: Ja. Nou, ik vind het een heel mooi initiatief dat jullie hebben. En wat je ook al zei op een bepaald moment, je wilt ook in de Maten, wil je ook in een goed daglicht stellen.
1: Absoluut.
0: Hè? Ja, dat er ook mensen zijn die graag elkaar ontmoeten. En dit kan natuurlijk prachtig tijdens een picknick en al helemaal tijdens de Vredesweek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan gebeurt er nog veel meer op het gebied van elkaar ontmoeten, nadenken over hoe belangrijk het is om een vreedzame samenleving te zijn.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet dat hele programmaboekje oplepelen, maar dat kunnen mensen ook wel online vinden.
0: Okay.
1: Ik denk ook trouwens dat wij daarin staan. Dus als mensen zoeken op Vredesweek, dan komen ze ons ook wel tegen. En alle andere leuke activiteiten.
0: In dit geval neem ik aan Vredesweek Apeldoorn.
1: Zeker, ja.
0: Ja, want het is ongetwijfeld een landelijk,
1: landelijk
0: iets.
1: Zeker.
0: Ja, nou, hé, jullie zijn betrokken Apeldoorners. En dat is hartstikke mooi dat jullie dat organiseren. Ik hoop dat er op die 20e september... ik hoop natuurlijk dat het mooi picknick weer is.
1: Ja, het zou wel heel lekker zijn, ja.
0: En dat er veel mensen op afkomen. En dat het een hele fijne ontmoeting is... waar iedereen na die tijd met heel veel plezier op terugkijkt.
1: Zeker. En dat kan alleen maar start zijn voor nog meer leuke ontmoetingen... met mensen die je misschien nog niet had bedacht.
0: Ja. Hilde Bom is het dus, hè? Hilde Bom. Helemaal geweldig dat je naar de studio wilde komen. Je bent van kleurrijk en solidair Apeldoorn. En heel veel succes gewenst.
1: Dank je wel.
0: We gaan... Ja, ik krijg te horen dat ik ondertussen ook meteen af moet sluiten. Dus dat doe ik nu. Dit was het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 7e september. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd had op RTV Apeldoorn. En dan met name op deze matinee. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En ik ben Tineke Jalsma en graag tot een volgende keer. We gaan eruit met... ABBA met The Winner Takes It All.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sakuno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. We schrijven, ja, septemberochtend, september morning, Neil Diamond, daar begonnen we mee. Want het is alweer september, het is de dinsdageditie. We schrijven alweer dinsdag 8 september 2026. Ja, die septemberliedjes, die moet ik dan ook nog wel eens even allemaal gaan doen. Hè? Earth, Wind & Fire, die gaan nog wel voorbij komen. Ik weet niet of dat vandaag is. Maar dat staat ook nog wel in de planning ergens deze maand. Wake Me Up When September Ends. Ach, die kunnen we vandaag nog wel even doen. Dat is Green Day. Ja, ik vind het wel weer lekker. Hey, een hele goede morgen. Heb ik een lekkere ochtend gehad? Ja, een beetje moe. Want ik heb vannacht dan toch wel weer tennis zitten kijken. Die van de Zandschulp. Die zat in zijn vierde partij. En ik zag het helemaal niet zitten, hoor. Die eerste set die heeft hij verloren. Die tweede set had hij verloren. En die derde, vierde, vijfde set, daar is hij op teruggekomen, hoor. En hij is door naar de kwartfinales. Weet even niet tegen wie die moet. Ik had het wel gezien. Maar dus ja, ik heb een beetje ochtendproblemen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik vind dat dan wel weer interessant. Hè? Een Nederlander die het dan toch wel weer goed doet. Onze enige laatste man in het tennisspel in de US Open. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. I Never Been to Spain is het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Gaan we natuurlijk dadelijk ook doen tegen de klok van half elf. En tegen de klok van half twaalf heb ik weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone voor je klaarstaan. Plekje 146 tegen Marty Stewart en Trevor Tritt. This one gonna hurt you for a long, long time. We gaan naar het jaartal 1992. En ik ben er tot een uurtje of 12. Ja, dat zijn de nieuwe tijden geworden. Dus dan weet je dat ook alvast. Die twee uurtjes, dat is nog wel te overbruggen. Zowel voor mij als voor jou, denk ik dan wel weer. Of niet soms. Heb ik lekkere muziek klaarstaan? Ja, ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je hiervan? Dit is Robert Palmer, Every Kind of People.

Birdie voor je klaarstaan en People Help the People. Wij gaan naar het 7e studioalbum van de DPS Mode. En dat is Violator uit 1990. De lead single van dat album, die werd een jaar eerder uitgebracht in 1989. En dat is Personal Jesus. Songwriter Martin Gore liet zich inspireren door de biografie Elvis and Me van Priscilla Presley. Waarin ze beschrijft hoe Elvis haar mentor, partner en godheidachtige figuur in een relatie was. Het gaat over op een voetstuk plaatsen van iemand en fungeert als iemands persoonlijke redder. Dit is Depeche Mode en Personal Jesus.

Eruption had ik voor je klaar staan. Een one-way ticket. En daarvoor hadden we nog het liedje waar ik de hele week mee blijf, meeneem. Ja, dit onderdeel dat blijft gewoon bestaan, want ik vind het gewoon leuk. Never Been to Spain in de uitvoering van Waylon Jennings. Het was de live-uitvoering met de Waymore Blues Band. En Waylon Jennings, ik heb ook nog de gewone albumversie klaarstaan. Ja, want als je dan toch hetzelfde liedje, maar dan een andere uitvoering meeneemt, kun je dat gewoon doen, hè? Even kijken, zometeen gaan we naar de disco. Ja, we hadden net disco-muziek met Eruption en One Way Ticket. We gaan dadelijk ook nog eens even naar de disco. Dat kan maar één Nederlandse plaats zijn. Heb ik voor je klaarstaan. Eerst even dit. Dit is Paul Simon, Late in the Evening.

zijn nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen

The Gap Band had ik er voor je klaarstaan. En Oops Upside Your Hand. En daarvoor nog in de disco van Nooit Weer. Hij gaat Oasis naar Amsterdam komen voor een concert volgend jaar. Deze maand gaat Doko in première. En na de aanloop daarvan zit Oasis allemaal ja, rare filmpjes, wil ik ook in die zeg maar, filmpjes te plaatsen. Waar hints zijn wegwerk, waar ze volgend jaar gaan toeren. Er is een beeld opgekomen, een filmpje van 15 seconden. Zijn twee jongens te zien die wegrennen voor de politie. Eén van hen steekt zijn middelvinger op, waarna de ander hem snel wegtrekt. Ze lijken in een haven.

gebied te zijn omringd door zeecontainers. De beelden zijn volgens fans... de beelden zijn volgens fans een verwijzing naar 1994... toen Oasis in Amsterdam zou optreden. Tijdens de overtocht vanuit Engeland naar Nederland... raakten de bandleden betrokken bij een incident op de ferry. Vervolgens zou Liam Gallagher in een dronkenbui zijn middelsvinger hebben opgestoken... en zijn weggerend voor de bewaking. Wordt vervolgd. En ja, ach, ik vind het wel gaaf als Oasis toch naar Amsterdam zou komen. Niet dat ik kaartjes zou gaan halen, maar toch. Dit is Oasis Wonderwall. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje. En tevens het laatste uurtje. De winterprogrammering is ingegaan van de Steden Driehoek draait door. We wonen met Dexy Midnight Runners. Come on, en Lean. En hij zat, ik vind de serie hartstikke leuk. Het is, ja, is een kijktip. Ja, ik geef hem maar eens kijktip mee. Hij zat in de laatste aflevering van Stuart Falls to Save the Universe. De laatst verschenen aflevering, want er gaan er nog een aantal aankomen. En moet ik hem uitleggen? Nee, ik ga geen spoiler alert doen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Al zeg ik het zelf. Ik heb net even de recensie van Ronnie Wood zitten lezen. Die in Paradiso heeft gestaan. Ik heb wat van de Rolling Stones klaarstaan. Liedje wat hij daar heeft gedaan. Wat wel heel mooi schijnt te hebben te geklonken. Gaan we zo even doen. En Wake Me Up Before September Ends gaat ook nog voorbij komen van de Green Days. Eerst Eddie

ze dan toch in september leven, dan mag hij niet ontbreken. Wake me up when September ends. Ik had de Green Day voor je klaarstaan. Hey, Ronnie Wood is in Nederland. Die aan de krant staan er bollen van. Ja, en als je kaartjes hebt weten te bemachtigen voor gisteren in Paradiso of voor vandaag in Paradiso. Ja, gefeliciteerd hoor. Want het is natuurlijk een kleine zaal. En ja, het is het duurste concertkaartje wat ooit is verkocht voor Paradiso. Je was er rond de €200 voor kwijt. Ik heb even de recensie zitten lezen. Het schijnt een... hoe zeiden ze dat in het AD? Een luxe kroegband te zijn. Want Ronnie die speelt van alles. Van natuurlijk klassiekers van de Rolling Stones. Van de feestjes waarin die in heeft gezeten. Maar hij schijnt ook covers van de blues, van de reggae te doen. En deze schijnt hij gisteren ook hebben te gedaan. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Can't you hear me knocking? Dit zijn de Stones.

De band Ilse had ik voor je klaarstaan. En hey man, now you're really living. En ik zit even met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het weer bijna 11:30 is. Dus het is tijd hiervoor. Ja, ik kan het nog wel even aan Joris uitleggen. Ik ben dol op lijstjes. Ik weet niet of je het blad Rolling Stone kent. Nou, dit is een blad. Dit is een muziekblad, is het. En die hebben allemaal lijstjes. Ooit ben ik een keer begonnen met de 500 beste albums, de 500 beste singles, de 250 beste gitaristen. Nou, die lijstjes heb ik allemaal afgewerkt. En nu is het tijd voor de 200 beste country nummers volgens het blad Rolling Stone. En we zijn inmiddels aangekomen bij 146. Daar staat Marty Stewart en Travis Tritt. This one gonna hurt you for a long, long time. En dat komt uit 1992. En wat schrijft het juryrapport over het... er is iets helemaal misgegaan. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Ja, normaal gesproken heb ik dat dan heel keurig al klaarstaan. Maar er is wat misgegaan. Wacht even, ik ga het even goed zetten. Oh,

Na een relatie die op springen stond. Je kunt ware liefde niet zomaar achter je laten. Al je gevoelens achter je laten. Dit gaat je nog heel lang pijn doen. Zingen ze om de beurt, terwijl ze hun eigen kwetsbare mannenleed maar nauwelijks weten te verbergen. Op een moment dat countrymuziek groter en breder werd dan ooit tevoren, boekte Stewart & Tritt succes door juist dicht bij de basis te blijven. En ja, ik zei het net al, het staat op plekje 146. Het komt uit 1992. Dit is Marty Stewart en Travis Tritt. This one gonna hurt you for a long, long time.

0: Ik vind het wel leuk om stagiaires een beetje muzikaal te plezieren. Ik moet even heel goed op mijn woorden letten. En Joris die zit tegenover mij. Ik had gevraagd wat zijn muzieksmaak was. Dat was toch wel een beetje van de rave. Het was een beetje van de house. Hoe zei je dat ook alweer zelf?
1: Ja, ik ben zelf toch inderdaad heel erg van de hardstyle inderdaad. En van de dingen waar je gewoon echt helemaal los op kan gaan, ja.
0: Ja, nou ik kan je vertellen. Dit kwam in de jaren 90 uit. Feelings Are Real van Moby had ik van je klaarstaan. Ik denk dat dat wel in jouw straatje had gepast.
1: Ja,
0: en als
1: wel.
0: Jij 20 jaar ouder was geweest, dan was je daar helemaal los op gegaan op Moby. Dat denk ik wel. En daarvoor had ik nog op plekje 146 Marty Stewart en Travis Tritt. This one gonna hurt you for a long, long time. Morgen dan gaan wij verder met Steve Earle, Guitar Town. En dat komt dan weer uit 1986. Je hebt het al gehoord, Joris is aangeschoven. En dan moet ik heel even naar het juiste blokje gaan. Want we gaan het even hebben over de onderwerpen in de matinee. Maar ik vind het wel even leuk om daar een spannend muziekje onder te zetten. Ja, Joris, wat dacht je gisteren? Nou, zullen we het maar niet over het voetbal van het weekend hebben?
1: Doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet. Nee, oké, ik spaar je. Onthoud dat even goed, dat ik je nu gespaard heb. Dus donderdag. Laten we het donderdag ook maar niet over het Champions League hebben van woensdag. Ja, het ligt eraan welke wedstrijd, maar... je weet wel, de wedstrijd van 6:45 laten we het daar maar niet over hebben, donderdag. De onderwerpen in de matinee.
1: Ja, we hebben zeker weer een leuke uitzending gepland. Ook een muzikale uitzending.
0: Oh, vertel.
1: Zeker. Ja, naast de muziek die wordt gedraaid, uiteraard, hebben we ook een interview gepland met Gerdien de Boer. Dat is de zangeres van coverband Sue the Rain. Zij gaat ons zo dadelijk vertellen over een optreden bij het Blues Café in Apeldoorn.
0: Oké. Ja, nee, zo'n leuk... leuk café. Laten we het daar maar op houden. Ja, nee, ik wou eigenlijk wat anders zeggen. Maar ja, nee, leuk, ik ben er wel eens geweest. Ja, je komt niet naar de Apeldoorn, maar het is een leuke kroeg. En de mensen doen het wel heel lang.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Dan blijven we nog eventjes muzikaal. Want we gaan het ook hebben over het grootste rondreizende festival van Nederland. En die is deze maand dus in het centrum van Apeldoorn.
0: De popronde.
1: Ja, precies die. Ik wou het spannend houden.
0: Nee, maar dat weten de mensen. Nee, dat de popronde, dat is al zo bekend.
1: Ja. Dus ook zeker daar hebben we het over zo dadelijk. Ja. Ben jij zelf een beetje een festivalganger?
0: Je kan je geld maar één keer uitgeven. Ik heb al wat festivals gezien. Ik heb 2 keer Pinkpop gehad. Wat heb ik er allemaal gezien? Ja, oh man, ik heb sowieso Pinkpop Rage Against the Machine gezien. Ik weet niet of je dat wat zegt.
1: Ver weg misschien niet?
0: Kunnen we Rage Against the Machine vandaag nog draaien? Ja, ach, ik ga hem dadelijk er even inzetten. Kan mij het interesseren. heb je daar ook zin in, Alexander? Ja, kun je even al je... Dat doen we straks wel even. Lowlands heb ik een keertje gehad. En ik ben een paar keer in België geweest. Op Rock Werchter. Maar ik vind sowieso concerten en muziek wel heel erg leuk. Alleen wat ik al zeg, ik kan mijn geld 1 keer uitgeven. En nu zit al mijn geld om op vakantie te gaan. Ik heb het nog nooit op de radio erover gehad. Maar ik ga weer naar Japan toe. Dus dat mensen horen dat nou voor de eerste keer.
1: Maar 1 keer, hè?
0: Ja, hè?
1: Je leeft maar 1 keer.
0: Ja, nee, daarom. Dus dan moet je weer heel erg oppassen wat je doet. En bijvoorbeeld Oasis, die gaat dadelijk waarschijnlijk weer naar Nederland komen. Ja, het geld zit nou in de sushi en alle andere dingen. Maar nee, ik vind het wel leuk. Ja. Jij gaat dan weer naar andere festivals waarschijnlijk, hè?
1: Ja, ik ben pas 18 geworden. Dus heel veel festivalervaring heb ik nog niet. Maar... Ja. Als ik dan moet kiezen, dan zijn dat inderdaad toch wel de hardstyle gerelateerde dingen. Zoals bijvoorbeeld Defcon en Tomorrowland.
0: Oh, dan heb je het net gemist hier in Apeldoorn. Want wij hadden hier natuurlijk... hoe heet dat ook alweer? Help me even. In Bisselo. Ground Zero hebben wij hier gehad.
1: Oh ja, klopt ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Die zou ik ook inderdaad wel een keer...
0: Ja, maar dat is afgelopen. Ze doen het niet meer.
1: Oh, ja.
0: Nee, ja, dat was vorig jaar de laatste keer. Want dat was een heel groot nachtfestival. Nee, mij doe je daar geen plezier mee. Ik moet nou echt verder mijn mond houden, want anders gaan graag dingen roepen. Maar zoals Moby, dat vind ik dan nog wel leuk om te zien. Maar ik zoek dan toch wel meer muzikanten die wat hebben. Heb je nog meer onderwerpen of zeg je van de rest is verrassing en luister maar.
1: Nou, dat laatste, ik hou het nog even spannend. Want we moeten natuurlijk wel luisteraars trekken. Dus ik hou het kort en ik zeg...
0: Vooral luisteren. Zometeen
1: tussen 2 en 4.
0: Met, weet je dat nou wel? Ik zeg Lydia.
1: Ik geloof Lydia inderdaad.
0: En Alexander.
1: Ja. En Alexander.
0: Die zit namelijk alweer met de ogen naar me te kijken. Zo van, doe je het wel allemaal goed? Speciaal voor jou, Alexander. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En onthoud dat even. Als ik dadelijk weer vervelend ben in Japan, dan kun je denken, oh, hij heeft toen wel die leuke plaat van Michael Jackson voor me gedraaid.

Panic at the Disco en Hey Look Ma, I Made It. De grootste hit-uitvoering van de volgende platen die ik heb klaarstaan, die is van de band Nazareth. Maar ik heb de originele uitvoering voor je klaarstaan. En dan is de melodie, die klinkt hartstikke leuk. Maar eigenlijk is het een liefdesliedje, een anti-liefdesliedje. Want Love Hurts, Jim Capel, die heb ik voor je klaarstaan.

melodie, maar die, als je goed naar de tekst luistert, ja, eigenlijk niet zo heel erg vrolijk is. The Supremes en Diana Ross had ik voor je klaarstaan. And you keep me hanging on. Dit was het alweer. Ik moet ook even wennen dat het maar 2 uurtjes zijn. Maar ja, ach, lekker toch. Of niet soms. Ik ben er morgen vroeg weer voor Nieuwe Steden 3. Ik draai het door. Even kijken. Ik ben er dan weer terug. Ik hoop je morgen te spreken. Zometeen tussen 2 en 4, de matinee. En morgen vroeg tot een uurtje of 10. Nog een klein stukje, James Long.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte

van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Alexander en vanmiddag ook met Kai, want die komt even meekijken. Hartstikke leuk, Kai. Wat gaan we doen het eerste uur van onze matinée? Nou, we gaan het hebben over het grootste rondreizende festival van Nederland, want dat strijkt dit jaar op 18 september neer in het centrum van Apeldoorn. En op zondag 13 september kunnen liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij het dorpshuis Uggelens Belang. Want dan kan je lekker meedoen aan zo'n spelletje poker. En er worden cursussen georganiseerd door Meesamen en GGNet Preventie. En dat zijn partnercursussen voor autisme. We hebben ook muziek klaarstaan. Nu de dijk met Als er niet is.

Dit was dus niet de dijk, maar Bob Dylan met Goodbye Jimmy Reed. Wilt u een keer een zangworkshop doen? Stembevrijding, dat kan. Zing jezelf vrij in deze zangworkshop, geïnspireerd door de indrukwekkende film As It Is In Heaven. Het doel is om je te leren uiten, om letterlijk en figuurlijk je stem te laten horen. Dit geeft vrijheid en ruimte. En je hoeft niet eens te kunnen zingen. De workshops starten zondagavond 20 september in Zutphen en vrijdagavond 25 september in Apeldoorn. En wilt u hier iets meer informatie over, dat kan, dan stuur dan een mailtje of ga naar de website van www.joshaase.nl.

0: de dijk, als ze er niet is. Het grootste rondreizende festival van Nederland strijkt dit jaar op 18 september neer in het centrum van Apeldoorn. Nou, en ik ga erover praten met Wessel van Manen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het grootste rondreizende festival, dat is niet niks.
1: Nee, dat is niet niks. Nee.
0: Dat is niet niks. Vertel eens, wat is dat eigenlijk?
1: Omronden is een, wat je zelf al zei, het grootste rondreizende festival van Nederland. We gaan 41 steden af.
0: Zo.
1: Dat begint aanstaande zaterdag in Nijmegen.
0: Ja.
1: En dan vanaf volgende week, elke donderdag tot en met zondag, doen ze een andere stad aan.
0: Mm-hmm.
1: En volgende week vrijdag, de eerste vrijdag, is Apeldoorn aan de beurt.
0: Ja,
1: Omronden zelf is een soort, het is eigenlijk een springplank voor opkomend talent om in een hele korte tijd een heleboel optredens te kunnen doen. En dus ook heel veel bekendheid te vergaren.
0: Ja, ja, en op deze manier ook vlieguren te maken als het ware, zeg maar.
1: Ja, en ook redelijk laagdrempelig, omdat het dus een gratis festival is. En het van de kroeg tot de brillenzaak, tot het Coda, zeg maar, overal is er wat te doen.
0: Ja, en nou zijn het 40 optredens.
1: 40 steden.
0: 40 steden.
1: Oh,
0: ja, en
1: we
0: hoeveel...
1: 40 optredens inderdaad.
0: Ja, 40 optredens, dat las ik tenminste. Nou,
1: ja.
0: En 15 locaties zie ik hier staan. Maar zijn dat dan steeds dezelfde artiesten of is dat verschillend?
1: Dat is heel erg verschillend. Wij hebben dus 40 optredens, dus het zijn ook 40 verschillende bands.
0: Ja.
1: En elk jaar doen er zo'n 100 à 120 artiesten doen mee. En daar maken wij dan een keuze uit.
0: Oh ja,
1: dus,
0: zo.
1: Ja, in Apeldoorn is het niet groot genoeg om iedereen te kunnen boeken natuurlijk.
0: Precies, ja, ja. Dus daar gaan jullie dan selecteren. En melden die mensen zichzelf aan, die artiesten, zeg maar? Bij jullie, bij de boekronde?
1: Ja, die moeten bij het landelijke Stichting Popwaarts, zo heet dat, doen zij eigenlijk een soort van auditie. En dan gaat dan een hele grote

0: commissie buigt zich daar dan over en die bepalen dan wie dan uiteindelijk door die auditie heen komen.
1: Oh ja, zo. En dan gaan jullie daar weer uit selecteren voor Apeldoorn.
0: Ja, inderdaad. Dus wij krijgen eigenlijk een lijst met acts en dan gaan wij bij elke act gaan we nadenken van oh, waar zouden we die graag... Ja, precies. Inderdaad, als Apeldoorn zijnde.
1: Ja, en dan hebben jullie verschillende soorten locaties, hè? Want kun je er wat noemen?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja? Het centrum van het festival is toch altijd wel gigant. Mm-hmm. Daar hebben we ook altijd de infostand. Daar kun je je boekje ophalen en ook wat merchandise kopen.
1: Oh ja.
0: Verder beginnen we dit jaar voor het eerst middags al bij Hop Donders aan de Koninginnenlaan.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Als een soort van preview sessie, twee optredens. Lekker biertje vanuit Hop Donders. De barbecue gaat daar ook aan. Dus een soort vrij mibo.
1: Leuk. Gezellig. Ja.
0: Smeten het altijd mee. Coda. We hebben dit jaar voor het eerst het nieuws van Apeldoorn. Wat natuurlijk ook open
1: Zeker.
0: Gaat deze week.
1: Ja, leuk. Ja. Wat een leuke locaties.
0: Absoluut. Ja.
1: Ja. En ook zelfs het raadhuis, hè, zie ik staan. Is open voor het podium.
0: Ja. En de Sandman Optiek is ook altijd leuk om even langs te gaan.
1: Ja, wat leuk. Zijn er dan ook weer elke keer weer nieuwe locaties die zeggen van... nou, ik stel mijn zaak of café ook open voor dit gebeuren?
0: Ja, wij doen daar wel altijd ons best voor, inderdaad. Ook als popronde zijnde om weer wat extra artiesten... wat extra locaties erbij te krijgen. Dus wat te groeien als festival zijnde.
1: Ja. En dat gaat goed. Zo te zien.
0: Dit jaar zitten we ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Maar er zijn een paar afvallers omdat die gesloten zijn. En we zijn er ook weer een paar bij. Zoals het nieuws dus.
1: Oh ja. Ja, zo blijf je een beetje... goed hè. Dat is het een goed aanbod. En wat kunnen de mensen vooral verwachten? Wat denk je, wat is echt... echt iets dat mag je niet missen?
0: Ja, ik vind zelf Dracula's Beach Party, die om 8:00 in de Ossies Rock Café staat, vind ik heel erg leuk. Het is een beetje een soort van, soort surf bijna. Zoals Big Deal uit de jaren 60, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar wel met een modern randje natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Erg leuk. Ik vind in Mansion 24 om 9:00 staat Semuka. Die vind ik ook erg gaaf.
1: Oké.
0: Dat is een beetje hard rock eigenlijk. Okay. Gewoon echt hard rock zoals het hoort te zijn.
1: Precies,
0: eigenlijk is er van alles te beleven. We hebben zelfs om 12:00 nog drum en bass in de Ossies toevallig. Mm-hmm. En een punkband om 1:00 als afterparty in de Club Fix.
1: Ja, dus eigenlijk van alles. Voor iedereen wat.
0: Precies. Ja.
1: Hey, als wij het precies willen weten, dan kan je dus een programma halen bij jullie, bij Gigant, zeg maar. Kan je het ook nog ergens vinden op een website of zo?
0: Ja, op ronde.nl/Apeldoorn kun je ook het hele programma vinden. Dus ook goed toegankelijk op je telefoon.
1: Ja. Heel handig, natuurlijk. Dan kan je zo van het een naar het ander. En het begint dus eigenlijk allemaal 18 september. Eigenlijk al om 16:30 bij de Hop Donders is al het een en ander te vinden. En daarna vanaf 19:30 is het programma ook... gaat gewoon door bij jullie, bij Gigant... en bij allerlei andere locaties hier in Apeldoorn. En allerlei soorten muziek komt aan bod, popmuziek. Dus voor iedereen wat, neem ik aan. Dat komt helemaal goed.
0: Ja. Zeker.
1: Ik wil je bedanken, Wessel. En succes nog met de verdere voorbereidingen. En veel plezier. Tot ziens. Dag.
0: Jullie ook bedankt. Bye.

0: Lady met I've Got the Music in Me.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Vandaag brengt een storing een duidelijke weersomslag. Vanuit het westen trekt een regengebied over, met vooral aan de westkust en later ook in het noorden en midden soms flink wat neerslag. De temperatuur blijft steken rond 18 graden. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kan het nog 20 tot 22 graden worden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt iets minder warm, met 's middags zo'n 17 graden. Daarnaast gaat het vooral aan de kust stevig waaien, met kans op windstoten.

0: Julien Clerc met Hélène. Op zondag 13 september kunnen liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij het dorpshuis Uggelens Belang. Nou, en ik ga erover praten met Thomas Smedema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het pokerspel. Vertel eens, het Open Nederlands Kampioenschap, hè, is het, hè, in Uggelen.
1: Ja, klopt. Ja, dat bestaat inmiddels 10 jaar. Ja. 10 jaar geleden zagen we dat mensen het spelletje poker heel erg leuk vinden. Maar naar het casino gaan en daar meteen 100 tot 200 euro neerleggen voor een vrije tijdsbesteding, dat nog wel wat gortig was.
0: Ja, snap ik.
1: Dus daarom hebben we eigenlijk een concept ontwikkeld wat buiten het casino mag plaatsvinden. Namelijk, je speelt een pokertoernooi waarbij je niks kan winnen. Maar je speelt gewoon puur voor de fun. Net zoals die 100.000 mensen die op zaterdag op het voetbalveld staan. Doen er bij ons duizenden mensen mee die het gewoon super leuk vinden om met elkaar aan de pokertafel te zitten.
0: Zoveel? Zijn er zoveel mensen?
1: Ja,
0: die dat
1: zeker.
0: Doen?
1: Oh, ja. Jaarlijks hebben we zo'n 50.000 deelnemers.
0: Hoe doen jullie dat dan? Dat is online.
1: We hebben en online. Online hebben we ongeveer dagelijks een toernooi waarbij je kan kwalificeren voor de landelijke finale.
0: Ja.
1: En we hebben ook zo'n 200 voorrondes door het land.
0: Oh.
1: En een voorbeeld daarvan is die in Uggelen.
0: Maar daar kan iedereen aan meedoen. Je hoeft niet een bepaald niveau te hebben of zo?
1: Het is heel laagdrempelig. Het is juist voor de beginnende en recreatieve speler. Dus zelfs als je er wel eens van gehoord hebt en je weet niet precies hoe het werkt, kun je gewoon aanschuiven. Want mensen die daaraan meedoen vinden het juist heel leuk om het spelletje weer aan nieuwe mensen te leren. Dus het is juist heel laagdrempelig.
0: Oh.
1: Dus voor alle niveaus.
0: Ja, dus aldoende leert men, zeg maar.
1: Exact.
0: Ja. Is het allemaal één soort poker? Want ik heb er echt geen verstand van. Of heb je verschillende soorten poker?
1: Ja, er zijn wel 50 verschillende soorten poker. Alleen de meest bekende variant, Texas Hold'em noemen we die. Waarbij je zelf 2 kaarten in je hand hebt. Er komen 5 kaarten op tafel. En iedereen die moet proberen een zo goed mogelijke 5-kaartencombinatie te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de variant die we altijd spelen.
0: Ja, en dat gaat dan ook voor dat Nederlands kampioenschap?
1: Ja, exact.
0: Die soort, zeg maar. En je kan er dus mee gaan doen, hè, zondag 13 september. En het kan zelfs zo zijn, las ik hier, van al heb je het nog niet zo vaak gedaan.

0: Zowel voor de winnaar.
1: Ja.
0: En natuurlijk de titel pokerkampioen van Uggeland van dit jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi.
0: En die kwalificeert zich voor de landelijke finale direct. En daarnaast is er nog een percentage die zich voor de halve finales kwalificeert voor de kwartfinales.
1: Ja, maar dat kan dan weer ergens anders zijn. Dat is niet per se in Uggelen, maar gewoon zomaar ergens.
0: Ja, er zijn 6 halve finales verspreid door het land, zodat voor iedereen een beetje nog wel in de buurt is.
1: Ja.
0: De kwartfinales zijn online. En de landelijke finale die vindt volgend jaar in juli plaats in Nijkerk.
1: Oh, oké. En hoe lang duurt zo'n spelletje? Is dat verschillend?
0: Gemiddeld duurt een avond ongeveer 5,5 tot 6 uur voor er een winnaar is.
1: Ja.
0: Maar bij poker kan het natuurlijk zijn dat je een beetje pech hebt en dat je al vroeg uitgeschakeld bent. Maar wij hebben op die avond ook gewoon nog naast het hoofdtoernooi nog een soort side event waar je gratis aan mee kan doen, zodat je toch de hele avond wel lekker aan het pokeren bent.
1: Ja, precies. Dus dan gaan die rondes gaan door, maar er vallen steeds mensen af. Maar dan kan je toch daarnaast nog...
0: Weer gezellig met elkaar aan een tafel gaan zitten kagen.
1: Ja, oké. Dan heb je de halve finale en de finale. Dat is dan volgend jaar pas, zei je net. En als je dat dan gehaald hebt, wat gebeurt er dan?
0: Ja, zelfs in de finale kun je eigenlijk niks winnen, behalve een hele grote trofee. Maar tijdens onze finale scouten wij altijd wel ambassadeurs voor het volgende seizoen. En die ambassadeurs die proberen het poker in Nederland wat populairder te maken. En die sturen wij ook altijd op pad naar Las Vegas om daar leuke content te maken. En daar mogen zij dan meedoen aan de World Series of Poker. En dat is dan een beetje van het NK naar het WK.
1: Ja, ja. En zit daar ook geld tegenover? Staat er geld tegenover of niet?
0: Ja, daar kunnen ze wel geld winnen, inderdaad. Ja.
1: Oké. En een ambassadeur, hoe spot je die?
0: Dus kijk, hè, we zoeken natuurlijk iemand die aan tafel, die vriendelijk is, die bereid is het spelletje uit te leggen aan anderen.
1: Ja.
0: Die gezelligheid met zich meebrengt. Een ambassadeur voor de sport, laat ik het zo zeggen.
1: Heb je ook met agressie te maken? Een beetje raar, maar in sport zie je steeds meer dat mensen zich niet in kunnen houden. Maar heb je dat ook bij poker? Of is dat
0: Ja, je hebt wel bepaalde vormen van enthousiasme. En we hebben natuurlijk wel bepaalde etiketten. Er kan soms zijn dat iemand net iets te teleurgesteld is. En misschien een beetje dat er in... boos afreageert op iemand. We hebben hele ervaren mensen rondlopen die altijd wel die mensen tot bedaren weten te krijgen. En over het algemeen moedigen we ook wel aan dat emotie ook onderdeel is van de sport.
1: Ja.
0: Dus als je wint mag je ook wel best juichen. Je moet niet je tegenstander belachelijk maken, maar er mag best gejuicht worden als je wint.
1: Dat maakt het spelletje juist leuk. Of een time-out of weet ik veel wat.
0: Loopt wel echt een scheidsrechter als het ware rond die je indien nodig wel kan ingrijpen, maar dat gebeurt gelukkig zelden dat het echt nodig is.
1: Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Je moet gezellig houden natuurlijk. Hè?
0: Exact, ja.
1: Maar zondag 13 september dan is het dus zover. Dorpshuis Uggelens Belang. Hoe laat begint het?
0: Het toernooi begint om 2:30.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan kunnen de mensen rond 2 uur stroomt de zaal vol. Kunnen mensen zich aanmelden bij de toernooileiding. Krijgen ze ongeveer 10 minuten voor de start te zien op het scherm aan welke tafel en welke stoel ze mogen plaatsnemen. En dan gaat het van start.
1: Ja, en je kan je ook online aanmelden?
0: Ja, je kunt je online aanmelden. Via onkpoker.nl of je kunt gewoon googlen op poker en Uggelen. Dan kom je ook ongetwijfeld ook op de inschrijfpagina terecht. Dan kun je online alvast je kaartje bemachtigen. En mocht dat niet lukken, dan kun je ook gewoon altijd nog op de dag zelf naar de locatie komen en daar een kaartje kopen. Maar online reserveren is natuurlijk altijd iets goedkoper dan live registreren.
1: Ja, ook dat natuurlijk. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat het gezellig wordt en spannend. Hoop ik ook natuurlijk. Veel plezier.
0: Ja, Thomas. Dankjewel. Gaat ongetwijfeld lukken.
1: Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag.
0: Dag.
1: Even kijken. Ja, daar komt hij. Zo vrolijk. Carrie.

Ik dacht, het is al afgelopen, maar het was Lady Gaga. In ieder geval met Pokerface op een hele speciale uitvoering. Tenminste, volgens mij. Wel bijzonder, inderdaad. Nou ja, we hopen dat het 13 september natuurlijk ook een heel mooi pokerfeest gaat worden daar in Uggelen. Na 3 jaar gaat de derde en laatste fase van de bouw van de H-flats in. De nieuwe flats die in het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn Zuid gebouwd worden, gaan ervoor zorgen dat er in totaal 171 nieuwe woningen in Apeldoorn zijn. De woningen hebben de naam H-flats vanwege de H-vorm die de flats van bovenaf aannemen. Oorspronkelijk zouden er in totaal 45 minder woningen komen, maar door bijvoorbeeld een extra woonlaag toe te voegen konden er toch meer woningen worden gerealiseerd. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, want we hebben te maken met heel veel mensen die een woning zoeken.

0: Herman van Veen met Zo Vrolijk. Mee samen en GGNet Preventie organiseren vanaf 18 september... in de regio Apeldoorn een partnercursus autisme. En ze doen nog veel meer, maar daar gaan we het in ieder geval ook over hebben... met Sylvia Smit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie organiseren natuurlijk allerlei cursussen. En nu ook een partnercursus autisme.
1: Ja, klopt.
0: Is dat echt nodig? Weten die partners niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan?
1: Wat een mooie vraag. Is dat nodig? Ik denk dat het in ieder geval nuttig is.
0: Ja.
1: Er zijn veel mensen met een partner met autisme die tegen dezelfde dingen aanlopen.
0: Ja.
1: Maar daar niet goed hun verhaal over kwijt kunnen. Want zover wij weten is nog steeds maar 1-2% van de wereldbevolking behept met autisme. Dus het is best bijzonder. En als je er ook nog partner van bent, dan is het ook een privé onderwerp om te vertellen waar je in je relatie tegenaan loopt. Anders dan bijvoorbeeld bij een kind of bij een ander familielid is je partner toch wel heel erg dichtbij. En daar is die partnercursus voor. En dat is zinvol omdat je dan met gelijkgestemden bent.
0: Ja, precies. Dus dat je ervaringen kunt delen.
1: Ja, zeker. En kunt leren van elkaars tips. Want soms heeft een ander al een weg gevonden die je zelf niet kunt bedenken.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt dat mensen eigenlijk altijd veel krachtiger uit de cursus komen dan dat ze erin gingen.
0: Oh, nou, dat is goed om te horen. En wat ik me nou afvraag, want als je dan je partner ontmoet, zeg maar, hè, en je gaat met die partner, ontdekken mensen dan dat de partner bijvoorbeeld autistisch is? Of weet die partner dat al als die een relatie aangaat?
1: Oh, dat is een hele mooie. Ik moet denken aan een boek wat Bianca Toeps heeft geschreven. En die titel is Ik ben een autist en ik was het al voordat ik het wist.
0: Ja, precies.
1: Dat geldt denk ik voor de meeste mensen met autisme.
0: Ja.
1: De partnercursus is voor mensen die een partner hebben met autisme, maar het kan ook een vermoeden van zijn.
0: Okay.
1: Dus soms is het helemaal niet zo zeker.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk hebben we nog niet ervaren dat er mensen in de groep zaten die zich niet herkenden.
0: Mm-hmm.
1: Soms hebben mensen al een diagnose en delen ze het gelijk tijdens het daten.
0: Ja.
1: Soms hebben mensen nog helemaal geen idee hoe het voor hen werkt. En dan kom je er gaandeweg in de relatie achter dat je tegen dingen aanloopt.
0: Ja,
1: en wat ook heel veel gebeurt is dat mensen kinderen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En dat de kinderen autisme blijken te hebben. Want er wordt nu natuurlijk veel onderzoek naar gedaan.
0: Ja, nogal.
1: En dan zegt vader of moeder van goh, dan denk ik dat ik wel weet waar die dat van heeft.
0: Ik herken mezelf erin. Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat snap ik, ja. En medicatie, kan je dat krijgen voor autisme? Voor een fout?
1: Nee.
0: Daar moet je gewoon mee.
1: Er zijn wel medicijnen die kunnen helpen afhankelijk van waar je tegenaan loopt. Kijk, mensen die altijd maar aan piekeren en malen blijven of die sombere gedachten hebben, die kunnen daarvoor behandeld worden. Maar autisme zelf kun je niet behandelen.
0: Nee, dat ben je, zo ben je gewoon.
1: Ja, dat is hoe je systeem werkt, hoe je informatieverwerking loopt.
0: Ja, ja. Precies. En die cursus die gaat dus nu bijna van start. Het is 18 september. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Laat ik beginnen met dat 18 september is de startdatum die wij gepland hadden. Alleen we hebben nog niet voldoende deelnemers om te starten.
0: Okay.
1: Dus als het nu storm gaat lopen naar deze uitzending,
0: dan
1: gaan we alsnog de 18e van start. Maar we kunnen ook een week of twee weken later starten, afhankelijk van het aantal deelnemers.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is op vrijdagochtend en we hebben in totaal 8 bijeenkomsten. Waarin we elke keer een thema behandelen. En omdat we 8 weken op weg gaan, hebben we al het eerst heel veel ruimte voor kennismaking. Want het is toch allemaal wel persoonlijk wat je op tafel kunt horen.
0: Ja.
1: Dus kennismaken is belangrijk. We hebben 1 bijeenkomst die gaat over het autisme zelf. Maar dat is echt ondergeschikt aan een andere thema.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zorgen voor jezelf, een stukje rol- en taakverdeling. En eigenlijk komt als rode draad steeds terug. Ben je tevreden of zou je het graag anders willen?
0: Ja, precies. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat kan natuurlijk voor de een ook anders zijn dan voor de ander. Dat is ook heel persoonlijk, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Maar dat komt ook ter tafel, denk ik, dan.
1: Ja, en ik denk dat voor alle relaties natuurlijk geldt. Kijk, waar de ene vrouw zegt, ik vind het heerlijk dat ik het hele huishouden doe. En mijn man zich vooral bezighoudt met de techniek. Zegt de ander, ik wil het gelijkwaardig verdeeld hebben.
0: Ja.
1: Dus we gaan ook niet zeggen hoe het moet. Mensen mogen zelf bedenken wat zij belangrijk vinden. En wat ze kunnen doen om dat thuis net even iets beter voor zichzelf te regelen.
0: Ja,
1: met die partner.
0: Dat vooral. Nou, mooi dat jullie dat organiseren. En dan zijn er ook nog, ik moet het even een beetje kort houden. Maar jullie hebben ook nog 2 andere cursussen. En dat is bijvoorbeeld communiceren kun je leren. Dat start, als het goed is, 16 oktober. Hè? Vrijdag 16 oktober.
1: Ja,
0: en dat gaat
1: helemaal.
0: Vooral over sociale vaardigheden. En dat is ook voor mensen met een vorm van autisme.
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat dat? Hoe zit dat in elkaar?
1: Heel praktisch. Het zijn 6 bijeenkomsten. En dan wordt er elke keer geoefend met vaardigheden. Dus het is ook niet dat je trucjes aanleert. Maar gewoon dingen die je kunnen helpen in lastige situaties. Ga je met elkaar oefenen. Dus je kunt ook eigen voorbeelden geven om daarmee aan de slag te gaan. Maar het gaat echt om oefenen in het echt. Omdat mensen met autisme soms het zo spannend vinden om iets aan te gaan wat ze nog niet zo goed kunnen. Dan is dit een hele mooie veilige setting om met elkaar te gaan oefenen. En wat het makkelijker kan maken.
0: Ja, nou hartstikke mooi. En dat zijn dan 6 bijeenkomsten. En dan ga ik even... Ja, het gaat wel een beetje snel. Want ik kan hier wel een hele dag over praten. Maar dat lukt gewoon niet. Dan is er ook nog een bijeenkomst. 7 bijeenkomsten. En dat gaat over jij en de ander. Relaties, liefde en intimiteit in het spectrum. En dat lijkt me ook best wel... heel dicht bij jezelf staan natuurlijk, hè?
1: Ik was benieuwd welke woorden je ging kiezen.
0: Ja,
1: dat is best wel persoonlijk. Ja.
0: Ja. En hoe zit dat dan in elkaar? Hoe gaan jullie dat benaderen?
1: Nou, dat gaat veel meer nog een uitwisseling worden. Dat is niet een cursus. Dat is echt je kunt het meer zien als een gespreksgroep waar mensen gelijkwaardig met elkaar in gesprek gaan. Ik mag zelf ook die groep verzorgen samen met een ervaringsdeskundige, een man met autisme. Die dit idee had, omdat hij best wel veel vragen hoort in zijn omgeving.
0: Ja.
1: Van joh, ik loop hier tegenaan, maar er is niks voor. Dus we gaan met elkaar met thema's aan de slag. En vooral uitwisselen, leren van elkaars ervaringen. En ik probeer dan door wat informatie te verzamelen ook nog wat... hoe zeg je dat? Ja, nou ja, met informatie dus ook wat bij te dragen aan de cursus, maar of aan de bijeenkomsten.
0: Mm-hmm.
1: Doordat jij snel wil, ga ik ook snel, hoor je?
0: Nee, doe het dan. We doen dat voor tijd hebben, ja.
1: Ja, dus het gaat echt om 7 bijeenkomsten echt uitwisselen met elkaar. En vooral ook daar, en dat is misschien ook wel de rode draad van mijn verhaal nu, voor al die 3D cursussen, vooral kijken. Wat werkt voor jou?
0: Ja.
1: Dus niet zozeer dat het moet zoals de cursusleiders of de gespreksleiders het zeggen. Maar vooral dat je de ruimte krijgt om te ontdekken hoe het voor jou werkt.
0: Ja, nou, dat is denk ik ook het allerbelangrijkste, toch? Ja.
1: En dit zijn ook toevallig 3 bijeenkomsten en cursussen voor mensen met autisme. Maar samen is er voor iedereen met en zonder niet zichtbare beperkingen. Dus we hebben nog veel meer aanbod.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook te vinden op de buurtwijzer.
0: Oké. Op de buurtwijzer. Daar moeten we daar gewoon naartoe. Naar die site?
1: Ja, buurtwijzer samen 055. En als mensen denken, hey, dit klinkt leuk, maar ik heb ook een goed idee, mogen ze ook een mailtje sturen naar ikdoemee@meesamen.nl.
0: Oké, helemaal goed. Hey, Sylvia, het lijkt me ook leuk als jij een keer hier, als je tijd hebt hoor, om of een keer nog een keer telefonisch over bepaalde cursussen aanbod te praten of wat jullie allemaal doen.

0: Of dat je hier een keer naartoe komt naar, naar onze studio om daar wat meer, wat langer bij stil te kunnen blijven staan.
1: Lijkt me een heel goed plan. Dan doen we de koffie bij.
0: Nou, doen we de koffie bij, ja. Ja, dat lijkt me helemaal, helemaal goed. Ik wil je nu bedanken in ieder geval voor je informatie. En ja, ik hoop wel dat mensen zich gewoon aanmelden en zich ja, vrij voelen om het daarover te hebben. Het lijkt me heel belangrijk. Dankjewel.
1: Ja, helemaal goed.
0: En tot de volgende keer. Dag.
1: Dag.

Alanis Morissette met You Learn. We zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van de matinee. Maar we gaan zo meteen natuurlijk gewoon weer verder met andere onderwerpen. En ook leuke muziek. Kai, die is ook helemaal ingeschakeld. Die zit ook al te schuiven met de knoppen en noem maar op. Dus hartstikke leuk. Wij gaan even wat te drinken halen en komen zo terug. We gaan er even uit met Charlie Robinson. Sweet Inspiration. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in 2 datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de 2 verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig, aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden, in de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En nog steeds met Alexander en ook met Kai. Wat gaan we doen in het tweede uur van de matinee? Nou, zometeen komt Linda Huibers weer hier naartoe om te praten over de buurtbios. Deze keer locatie Zuiderpark. En we gaan het ook hebben over een optreden van Sue de Rain. Want die gaan spelen in het Bluescafé 11 september. En de band die bestaat uit 6 muzikanten. En Orpheus opent het Trefpunt. En dat is een gezellige tafel in de theaterfoyer, waarbij je tijdens de theaterbezoek terecht kunt en even een praatje kunt maken. Nou, dat is natuurlijk ook heel gezellig. En we hebben ook hele gezellige muziek. Nu Bluff met Niels Niets Dan Dit.

We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's. Of voor iemand anders. Iedere euro is meegenomen. Het evenement begint om 8 uur.

0: Sam en Dave, Soul Sister Brown Sugar. Het is de derde keer. En hier zit Linda Huibers. Ze zit er weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel gezellig. Je komt gewoon lekker langs. En dat is altijd heel leuk. Want we gaan het hebben over die BIOS. Die buitenbios, zeg maar. Mm-hmm. En die wordt georganiseerd door Gigant natuurlijk.
1: Ja.
0: En het was de eerste keer, de eerste pilot, zeg maar. Vorige week is er ook een film, twee films zijn er geweest. Ik zat net met je te praten heel kort, maar ik dacht, gaat dat wel goed met dat weer? Maar het is goed gekomen.
1: Het is helemaal goed gekomen.
0: Ja, en hoe is dat gegaan? Hoe is het verlopen?
1: We hebben opgebouwd in de regen en uiteindelijk verdween de regen gewoon precies zo op tijd met avondeten. Zaten we gewoon droog voor dat voor het scherm. Ja.
0: Oké. En hoe ging het? Waren er veel mensen? Hoe gingen de films?
1: Het was heel leuk. Vrijdag waren er ongeveer 75 man. Dus desondanks het weer. Ik had ook wel verwacht dat mensen misschien andere plannen gingen maken. Maar een hele leuke opkomst.
0: Ja.
1: En hele leuke energie ook in de zaal. Of de zaal, in
0: buiten.
1: Het park. Ja. en zaterdag 60 mensen.
0: Oh, oké.
1: Ja, het was een stukje kouder toen. Maar nog steeds echt super blij mee.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Dus eigenlijk tot nu toe is het één keer niet doorgegaan. Hè? Die keer daarvoor vanwege het weer.
1: Ja.
0: Maar dat is toch heel fijn.
1: Zeker, super fijn. Ja.
0: En nu gaan jullie dit toch één keer organiseren, dit seizoen?
1: Dit weekend, ja.
0: Dit weekend. En vertel eens, wat gaat er dan gebeuren en waar gaat dat allemaal plaatsvinden?
1: Ja, dan zijn we in het Zuiderpark, ter hoogte van Buurthuis Maastraat. En dan gaan we Portebagage draaien en Videotheek Marco.
0: Oké, okay, wat voor films zijn dat?
1: Ja, twee bijzondere films. Beide spelen zich ook af dus in Nederland. Portebagage ook deels in Marokko. Portebagage gaat eigenlijk over Noor en zij zorgt voor haar aan dementie leidende vader. En dan krijgt ze eigenlijk, dan wordt haar een droombaan aangeboden in Parijs. En ondertussen spreekt haar vader de wens uit dat hij nog weer terug wil keren naar Marokko. En zij zit eigenlijk een beetje de balans op te maken van hoe kan ik mijn eigen droom najagen? Hoe kan ik zijn droom uit laten komen? En uiteindelijk ziet ze daar een soort vrijheid in voor hun beiden. Mm-hmm. En daar komen gewoon heel veel mooie familiedynamieken en hele mooie thema's aan bod. Ja. Echt een hele bijzondere film.
0: Oké.
1: Videotheek Marco gaat dus over een, ja, het is eigenlijk een soort nostalgische documentaire over de videotheken die we allemaal wel
0: kenden.
1: Ja.
0: Dus kende jij ze nog? Videotheken?
1: Ja, ja. Ik heb mijn favoriete herinneringen zijn in videotheken.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook echt heel leuk om, om weer terug in de buurt te gaan. Of zo. De videotheek was echt, daar kom je met z'n allen, kom je samen. En dan ga je een film uitkiezen voor die avond. En dan is echt zo'n film voor de buurt. En dat is met de buurtbios ook zo. Dat vind ik een hele leuke link.
0: Dus dat komt
1: link.
0: Een beetje dan terug. En dat is leuk inderdaad.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie deze films uitgezocht? Ook weer met mensen uit de buurt? Of hoe is dat verlopen?
1: Nou, Videotheek Marco heb ik zelf aangedragen. Van is dit leuk? Want jullie herkennen dit beeld ook allemaal. En er waren heel veel leuke videotheken. Dus ik had het over die film. En mensen begonnen meteen te vertellen over hun ervaringen. Dus die hebben we toen zo ingepland. En Portebagage, dat hebben we specifiek ook gedaan voor de mensen die in Apeldoorn-Zuid wonen.
0: Ja.
1: Want de thematieken die daar aan bod komen, die zijn heel herkenbaar voor hun. Ze kenden de film nog niet. Dus dit zijn eigenlijk twee films die we echt in overleg van met de buurt. Ja, ja.
0: Oh ja.
1: Het is een soort cadeautje. Ja.
0: Ja. Nou, wat mooi. En dat gaat dan dus plaatsvinden in het Zuiderpark. In de buurt van Buurthuis Maastraat.
1: Ja.
0: En mensen kunnen ook weer gewoon een stoel meenemen.
1: Ja, eigen stoel, kleedje. Ja.
0: Ja. Dat werkt wel, hè?
1: Dat werkt echt heel goed, ja. En mensen komen zo voorbereid mee. Dat vind ik echt, dat vind ik superleuk.
0: Wat
1: dus
0: leuk,
1: die hebben eigen, gewoon, als het wat kouder is, dan nemen ze warme koffie mee in een thermoskan. Ja. Ze nemen van die koelboxjes mee. Het is heel erg leuk. Dekentjes.
0: Ja. Het geeft een bepaalde sfeer, een bepaalde gezelligheid ook.
1: Ja, ja.
0: Ja. Heb je ook reacties gehad de laatste keer? De vorige keer?
1: Ja, ik vind het heel mooi, want mensen die klappen dus ook aan het einde van de film.
0: Oh ja?
1: Omdat ze het echt zo fijn vonden. En ja, gewoon reacties als echt heerlijk dat ik mijn favoriete film in mijn eigen wijk kan kijken.
0: Ja.
1: En ik wil dit vaker in mijn eigen wijk. En hoe kan ik ervoor zorgen dat het blijft gebeuren? Dus hele enthousiaste mensen, maar ook echt actieve mensen die echt zeggen van, oh, ik wil mee de film kiezen voor de volgende keer. Ja?
0: Ze willen echt, ze staan op eigenlijk als het ware.
1: Ja, echt, ja.
0: Nou, wat leuk. Had je dit gedacht eigenlijk?
1: Ik had het niet, Nee, ik ging er eigenlijk zonder verwachtingen in. Ja. Ja, ik dacht, we gaan gewoon kijken hoe dit gaat. En ik ben echt, ik vind het helemaal fantastisch.
0: Positief verrast.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En jullie, nou ja, dit is dan de laatste. Want het wordt natuurlijk ook wat donkerder en wat kouder. En is natuurlijk niet meer zo handig. Mm-hmm. Maar je had al vorige keer gezegd van, nou, dit gaat wel door volgend jaar. Volgend jaar gaan jullie dit weer organiseren.
1: Ja, dit is nu al zo'n succes voor ons dat we het volgend jaar sowieso gaan doorzetten. Ja.
0: Maar dan misschien andere locaties die jullie dan gaan uitkiezen in Apeldoorn of omgeving, dorpen.
1: Ja, klopt.
0: Wat leuk. Ja, en ja, nu gaan we allemaal weer naar binnen. Wat ga je dan organiseren in die tijd dat het allemaal weer binnen gaat plaatsvinden? Ben je dan ook met dingen bezig?
1: Ja, dan verplaats ik me ook weer een beetje meer naar binnen in de buurthuizen. Daar ben ik eigenlijk vooral veel te vinden. Ik ben verschillende projecten aan het doen rondom muziek ook.
0: En waar moet je dan aan denken? Wat voor muziekprojecten?
1: Nou, muziek aanbod op scholen bijvoorbeeld, of naschools aanbod.
0: Okay.
1: Daar gaan we samen met verschillende muziekverenigingen in Apeldoorn willen we dat opzetten, zodat er meer samenwerking is ook tussen de verenigingen, dat ze elkaar weten te vinden en dat we meer kinderen die misschien geen mogelijkheid hebben om muziekles te gaan, mm-hmm, toch die ervaring...
0: Kennis te laten maken met muziek.
1: Ja, precies. Ja, en de kans te geven. Dus dat is eigenlijk een groot thema voor mij. Gewoon... Ja. Kinderen die wat minder kansen hebben, meer kans kunnen geven. Mensen die zich niet gezien voelen, een podium geven.
0: Ja, heel belangrijk natuurlijk. Want je kunt je op allerlei manieren natuurlijk uiten. En dat is een mooi middel daarvoor.
1: Ja, precies.
0: En wat denk je dan aan? Wanneer zou dat dan gaan in praktijk komen? Heb je ook al een idee van wanneer ga je daarmee starten eigenlijk?
1: Nou, ik ben er eigenlijk al mee bezig. Dus na de herfstvakantie dan beginnen we met de eerste scholen. En eigenlijk wil ik, gewoon dit voor het einde van dit jaar wil ik dit plan helemaal klaar hebben. Ja.
0: En zijn dat dan basisscholen, een bepaalde groepen of zo, leeftijdsgroepen?
1: Eigenlijk alle groepen op de basisschool.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: En dan wekelijks of een project van zoveel keren?
1: Ja, wekelijks.
0: Wekelijks?
1: Ja, dat is het idee, ja. Tjoh. Maar we gaan gewoon kijken ook wat kan. En,
0: ja, wat mogelijk is. Wat
1: precies.
0: Gewoon, ja. Okay. Nou, leuk. Leuke plannen.
1: Heel leuk, ja.
0: Nou, komt er nog zo over vertellen als het een beetje rolt en als het een beetje gaat. Willen we natuurlijk wel graag wat van weten.
1: Nou, dat vind ik heel gezellig, ja.
0: Ja, kom nog eens langs. Dankjewel voor nu, Linda. Oh ja, hoe laat beginnen die films?
1: Dat is om natuurlijk 8 uur. Om 8 uur begint het, ja.
0: Eerder, hè? Eerder, ja. Ja, het is om 8 uur. Beide films beginnen om 8 uur.
1: Ja, en laat je vooral niet tegenhouden door de regen.
0: Nee.
1: Er is misschien wat regen voorspeld, maar neem maar lekker paraplu mee. Het wordt echt knus. Het kan echt heel leuk zijn om in de regen alsnog gewoon die film te kijken.
0: Ja, dus, gewoon komen. Leuk, gezellig. Dankjewel, Linda. En
1: dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Keer. Tot ziens. We gaan met Crazy Little Thing Called Love, Queen.

0: Dat was Adele. Someone like you. Ik zit even te kijken naar Alexander, want die is volgens mij bezig om iemand te bellen. Ik weet niet of het eigenlijk al gelukt is, maar anders dan wachten we er even op. Want we gaan het eigenlijk hebben over een groep en die heet Sue Durain. En Sue Durain die gaan spelen in het Blues Café. 11 september spelen ze blues. En ja, die band die bestaat uit 6 muzikanten. Ik zit even naar Alexander te kijken of het al gelukt is om aan de lijn te krijgen. Want ik zou dan gaan praten met Gerdien de Boer. Even kijken of dat... Heb je al iemand aan de telefoon, Alexander? Ja, Gerdien de Boer.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, ik was het even aan elkaar aan het praten, want het is allemaal live, hè?
1: Zeker.
0: Ja, want jij bent van Sue Durain, dat klopt, hè?
1: Dat klopt, ja. Klopt.
0: En jullie gaan optreden in het Blues Café, dat is 11 september, om 10 uur 's avonds. En wat zijn jullie voor een band?
1: Ja, wij zijn een alternative indie en Britpop band. Dat betekent dat we muziek spelen uit de jaren 90 en de zero's, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Af en toe een uitstapje maken naar de jaren 80 en ook wel wat nieuwer werk doen. Maar vooral 90's.
0: 90's. En hoe, waarom doen jullie de 90's?
1: Ja, nou ja, wij zijn zelf zo qua leeftijd allemaal tussen de 30 en de 60. Dus dat is de jaren 90 en daaromheen, dat was echt onze jeugd.
0: Ja.
1: En ook onze scholierentijd, studententijd. En dat was gewoon een hele mooie tijd. En daar, met muziek halen we daar ook wel echt herinneringen mee op.
0: Mm-hmm.
1: En we vinden het gewoon superleuk om die muziek juist ook te spelen.
0: Ja.
1: Voor het publiek. Ja.
0: Ja, je zegt de leeftijd varieert van jullie band van de tussen de 30 en de 60. Dat is best wel een groot verschil, toch?
1: Ja, precies. Maar we kunnen elkaar goed vinden, hoor.
0: Ja, dat is fijn natuurlijk. En hoe hebben jullie elkaar gevonden?
1: Nou, we zijn begonnen met 2 jaar geleden met een oproepje op Facebook. Ik wilde graag een nieuwe band starten. Ik heb vroeger veel in bands gespeeld, maar nu toen al een tijd niet meer. En ik dacht, nou, ik vind het leuk om weer muziek te maken.
0: Ja.
1: En zeker ook die covers uit mijn scholieren- en studententijd. En toen heb ik een oproepje op Facebook gedaan. En toen kwamen we eigenlijk zo bij elkaar.
0: Wat leuk.
1: Heel snel gegaan eigenlijk.
0: Ja. Ja, dus je kreeg gelijk reacties en zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Ja.
0: Wat leuk. En wat spelen jullie dan allemaal? Ik bedoel, wat voor instrumenten?
1: Ja. Nou ja, we spelen sowieso natuurlijk gitaar, toetsen, bas, drums. En zelf speel ik ook naast toetsen ook nog gitaar. En we hebben 3 zangeressen. Dat is ook wel erg leuk om te doen. Dus we proberen in onze nummers ook altijd meer stemmigheid erin te krijgen.
0: Oh, moeilijk hoor.
1: Ja, maar wel, ja, het is echt ook wel uitdagend inderdaad. Maar hartstikke leuk om te doen. En zo kan je ook op het podium gewoon een leuke afwisseling van degene die de leadzang doet. En dan doet de ander weer de achtergrondzang.
0: Ja.
1: Dus het is, maar zeker met de nummers die we kiezen, krijg je een hele afwisselende set eigenlijk.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan met de muziek? Want je zegt dan 3-stemmig soms. Verzin je dan zelf die derde stem of die tweede stem? Of heb je daar muziek?

0: misschien wat dichter bij elkaar. Maar Lotte heeft weer bijvoorbeeld een groter bereik. Dus die kan wel echt de power nummers doen met goede uithalen en zo.
1: Oh ja.
0: Dus dat, ja, dat vult elkaar best wel goed aan.
1: Oh, dat is mooi. En zijn jullie alleen vrouwen of zijn het ook mannen, zeg maar?
0: Nee, we zijn er met 3 vrouwen en 3 mannen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dus ja. Dat is een mooie verdeling inderdaad.
1: Zingen de mannen ook? Ja.
0: Nou, nu je dat zegt, Marcel die zingt af en toe ook nog wel eens een deuntje mee op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk nog zeggen dat we met z'n 4 zingen. Ja.
1: Oh, oké, okay. Ja. En treden jullie vaak op eigenlijk?
0: Bij afgelopen jaar hebben we zo'n 5 keer al opgetreden. En we proberen een beetje 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 maanden wel een optreden te plannen.
1: Ja.
0: En verder, ja, we repeteren natuurlijk.
1: Ja,
0: en,
1: natuurlijk.
0: De komende tijd spelen dus vrijdag in het Bluescafé. En daarna nog een maand later in Doetinchem. En een maand daarna weer in Amersfoort. Dus we proberen het een beetje zo te verspreiden.
1: Ja, dat vind ik heel knap zeg. Dat moet je dan ook nog allemaal maar doen. En dan in die tussentijd ook nog een mooie repertoire opbouwen.
0: Zeker.
1: Ja, want hoe groot is jullie repertoire? Want als ik dat zo zie, dan is dat heel breed, hè?
0: Ja, het is best wel breed, maar tegelijkertijd, ja, we zitten wel in de alternative hoek. Dus dat is wel een beetje alternative rock en Britpop stijl.
1: Ja.
0: En dus dan daar beperk je jezelf ook wel weer mee. Maar ja, daar profileren we ons dan ook wel weer mee.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat soms van The Cure en R.E.M. Dat is dan meer jaren 80, 90. Tot Blur en Pulp. Dat zijn echte Britpop bands uit de jaren 90.
1: Ja.
0: En soms gaan we dan naar de Zeros, dan heb je meer Arctic Monkeys, Muse. En ook wel wat nieuwer werk van Nothing But Thieves. Dat is wel een wat nieuwere band.
1: Ja.
0: Dus, maar het zit allemaal wel in de alternative rock.
1: Ja, dus wel een bepaalde stijl, maar oké.
0: Ja, precies.
1: We kunnen jullie dus allemaal gewoon beluisteren, of we kunnen er gewoon naartoe. Vrijdag 11 september om 10:00 in het Blues Café in Apeldoorn. En hoe lang gaan jullie dan optreden daar? Hoe lang?
0: Nou, eigenlijk wel tot diep in de nacht, laten we het zo maar zeggen. We beginnen om 10:00 en we doen 3 sets met een pauze tussendoor. Dus ik denk dat we daar best wel tot 1 uurtje of 1 te horen zijn.
1: Ja.
0: Dus hartstikke leuk als mensen komen kijken natuurlijk.
1: Zeker, natuurlijk. Dat is heel leuk. jullie hebben het gehoord. Gewoon lekker daar naar dat Blues Café om 10:00. Want dan kan je hele leuke muziek horen, gewoon live. Wat wil je nog meer? Van Sue de Rain. Ik wil je bedanken, Gerdien. Eventjes dit wilde vertellen. En succes met alles. Dankjewel.
0: Dankjewel hoor.
1: Dag.
0: Oké, doeg.

0: Zo, dat zijn nog eens stemmen, hè? Carsou en Belle Perez met Je suis malade. En daarvoor Tracy Chapman met Fast Car. We gaan het over Orpheus hebben, maar niet zomaar. We gaan het hebben over Orpheus hebben en die introduceren het Trefpunt. Ik ga erover praten met Janine Postumus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Jullie introduceren iets nieuws, het Trefpunt. Wat is dat?
1: Ja, het Trefpunt is eigenlijk voor iedereen die graag naar het theater wil, maar geen gezelschap heeft om mee te nemen. En daardoor hebben wij, we hebben gesproken met maatschappelijke partners ook en zo. We merkten van ja, sommige mensen laten zich daardoor tegenhouden om dan niet naar theater te gaan. Dus we hebben een Trefpunt geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een tafel in een foyer. Ja. Waar je bij kan gaan staan. Voorafgaand aan de voorstelling, in de pauze of naderhand om een drankje te doen.
0: Ja.
1: Zodat je gewoon gezellig een praatje kan maken.
0: Okay.
1: Of over de voorstelling, of over totaal wat anders. Net wat je wil.
0: Ja, precies.
1: En daar staan ook twee vrijwilligers vanuit Orpheus bij. En die hebben ook dezelfde voorstelling gezien die die avond speelde. Dus Aha. Er zijn sowieso altijd twee mensen bij ja. Die tafel die daar gezellig staan.
0: Ja, precies. Ja, wat ik wou net zeggen. Dan sta je bij die tafel. Maar dat is de, ja, dan denkt iedereen, ja, moet ik nou gaan zitten of zo?
1: Want, even wachten totdat iemand erbij komt.
0: Ja, precies.
1: Nee, er is altijd iemand aanwezig.
0: Oké, gelukkig.
1: Dus het is altijd leuk om daar gewoon bij te gaan staan. En ook als je niet alleen naar theater gaat en je hebt wel een gezelschap en je hebt ook zin in een praatje met andere mensen, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon gezellig bij komen staan.
0: Oh ja, ja, ja. Dus je kan er gewoon, ja, gewoon naartoe gaan.

0: Want je, ja, nou ja, ik snap het wel een beetje. Ik ga meestal met iemand naar het theater. Maar het is wel eens voorgekomen dat ik dan een keer alleen ging. Hè?
1: Ja.
0: Door omstandigheden. En dan voel je je inderdaad een beetje ongemakkelijk in zo'n pauze. Ja. Of voor die tijd. Hè, ja. Dan zie je iedereen, denk je dan, samen koffie drinken of zo.
1: Mm-hmm.
0: En dan sta je daar een beetje ongemakkelijk te zijn.
1: Ja, ja. Ja, we merken inderdaad dat alleen in de zaal zitten is eigenlijk nooit echt een probleem. Dat, ja, dan kijk je ook naar een voorstelling. Ja. En dat is geen probleem. Maar als je inderdaad die momenten daaromheen kunnen wel snel ongemakkelijk voelen. En dat willen we hiermee wegnemen. Eigenlijk.
0: Ja, begrijp ik. En jullie gaan daarmee van start vrijdag 18 september. Dan is het de eerste keer.
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat dat dan verder? Gaan jullie dan kijken hoe dat loopt of zo, een periode?
1: Ja, we zijn inderdaad nog een beetje aan het kijken hoe dat loopt. Maar we hebben nu al voor in ieder geval dit jaar al wat voorstellingen erin staan. En ook allemaal verschillende genres, zodat iedereen ook al voor ieder wat wils eigenlijk.
0: Ja.
1: Het idee is als dit aanslaat en dat we eigenlijk steeds meer voorstellingen bij gaan boeken. En dat we dus volgend jaar ook weer wat leuke voorstellingen erin kunnen zetten waar het treffend dan aanwezig is.
0: Oh ja, ja. Ja, want je kan niet bij elke voorstelling zo dat treffpunt neerzetten. Is dat niet mogelijk?
1: Dat zijn we natuurlijk nog een beetje aan het kijken. Maar dat ligt ook aan de capaciteit van de vrijwilligers.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het liefst willen we dat natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar dat is... Onze wens is om het gewoon inderdaad zo vaak mogelijk aan te kunnen bieden.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn nu gewoon begonnen met een aantal voorstellingen.
0: Precies.
1: En kijken hoe dat dan gaat aanslaan.
0: Ja, want je hebt het over die vrijwilligers. Hè? Die zijn best belangrijk natuurlijk. Want dan zou je dus inderdaad overal iedere keer 2 vrijwilligers moeten hebben.
1: Ja.
0: Want kunnen jullie dan daarvoor ook nog vrijwilligers gebruiken?
1: Dat is natuurlijk altijd welkom, inderdaad. Dat kan zeker.
0: Hoe moet dat? hoe word je vrijwilliger?
1: ik denk dat je daarvoor het beste gewoon eventjes een mailtje kan sturen naar ons algemene infoadres op de website.
0: Ja.
1: Dan zetten wij dat door naar de juiste persoon.
0: Precies, ja. Ja, nee, maar omdat je zegt van, nou ja, jullie beginnen hier natuurlijk eerst mee.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, als je dat natuurlijk veel vaker wil gaan doen, dan moet je wel die vrijwilligers natuurlijk hebben die
1: absoluut
0: er sowieso zijn.
1: Ja. Zeker, maar als je info@orfhuis.nl mailt, als je interesse hebt, dan is dat altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus dat is mooi. Nou, wat een goed initiatief om dat zo op te pakken, zeg.
1: Ja.
0: Ja. En ik hoop dat het gaat werken.
1: Ja, ik ook. Ja, het is heel leuk om inderdaad weer... Ja, dat soort drempels weg te kunnen nemen.
0: Ja.
1: Gewoon iedereen, als je naar het theater wil laten gaan, ja, gewoon dat je kan gaan.
0: Ja, precies. Dat is de bedoeling. Ach, helemaal goed. Janine, ik wil je bedanken voor deze, dit verhaal. En dus schroom niet. Ga gewoon lekker naar het theater, al sta je alleen. Je bent niet alleen, want er zijn altijd mensen waar je even bij kan gaan zitten en waar je even een praatje mee kan gaan maken. Nou, helemaal goed. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Fijne uitzending nog. Doei, doei.

R.E.M. Losing My Religion. Ja, we zijn alweer aan het eind van onze matinee van 8 september. Ik wil natuurlijk Alexander bedanken, Kai bedanken natuurlijk, dat je er ook weer was. De redactie beneden, want die hebben weer gezorgd voor hele leuke onderwerpen. En u als luisteraar natuurlijk ook. U kunt ook nog naar onze website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En we hebben ook weer de kabelkrant, is ook weer in werking. We worden steeds weer beter bereikbaar en zo, hartstikke leuk. We gaan eruit met Django Wagner. Ik hou nog steeds van jou. Nou.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycot Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Kom maar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Leef met Peter.

Zo, we gaan er een mooi feest van maken. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Het is weer tijd om na te denken over ons prakje op het bord. Misschien wel etenstijd, of misschien net heb je gegeten, of wat dan ook. We gaan het met elkaar hebben over voedsel en de hele toestand eromheen. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik in ieder geval wel. We gaan er wat moois van maken. Het thema voor vandaag is de komkommer. Eens even kijken. We gaan maar meteen bespreken. Want komkommer en sla, in de verleden tijd was dat kwam er en sloeg. Al meer dan 3000 jaar is die groente bekend. En dat heeft ze oorsprong gevonden in India. Ja, dus het is voor ons de gewoonste zaak van de wereld, die hele komkommertoestand. En waar wil ik het over hebben? We gaan het elke keer weer beetje bij beetje opnieuw ontdekken dat je superlekker kan eten in Nederland. Dat je de Nederlandse kost en de Nederlandse basis groenten gewoon kunt eten. En dat wordt je noodpakket als je de weg weet waar je het halen moet. En neem nou die komkommer, hè, dat we kunnen toch niet meer zonder. Die zijn gegroeid aan de voet van de Himalaya. En via de oude Grieken en de Romeinen reisden ze met die komkommers Europa binnen. De Romeinen trouwens, die waren helemaal gek van komkommers. Keizer Tiberius was zelfs zo verslaafd aan komkommers dat hij eiste dat er elke dag van het jaar één op zijn bord lag. Ja, het is wat. Wat een temperament, hè. Om dat in de winter voor elkaar te krijgen, bouwden zij stevigvastse, vindingrijke gedienden van die verrijbare plantenbakken. En dat is eigenlijk, dat zijn de eerste zonnepanelen, de eerste kassen uit de geschiedenis. Dus het is puur eigenlijk ontdekt vanuit de wilskracht van die keizer die zei, ik moet en zal toch elke dag, ook in de winter, komkommers eten. Er zijn veel gekke verhalen bekend over de Engelse drukking cool as a cucumber. Niet zomaar verzonnen, want aan de binnenkant van een verse komkommer is de temperatuur namelijk echt tot wel 11 graden koeler dan in de buitenlucht. En voor de kattenliefhebbers onder ons, je hebt vast wel eens een populair internetfilmpje gezien waarin

laten meters hoog in de lucht springen, omdat ze er iemand stiekem een komkommer achter ze heeft gelegd. Ze zien het en het is voor een kat uit het niets zo verdacht dat hij denkt dat het een groene slang is. Maar laat we eerlijk zijn. Wij hoeven niet van te schrikken. Wij moeten er vooral van genieten. Want met deze zomerse dagen, of gewoon na een drukke dag, is er bijna niks zo lekkers dan een verfrissende, knapperige crunch. Een komkommer bestaat voor maar liefst 95% uit water. Wat, dat is dus de ultieme dorstlessen. En je kunt er van alles van mee doen. Snij hem in flinterdunne plakjes voor een klassieke zuurzoete komkommersalade. Met een beetje dillen. Of rasp hem. En dan in de volle yoghurt met wat knoflook voor een heerlijke verse tzatziki. Of snij hem gewoon in dikke stengels om lekker te dippen in de humus. Dus, we gaan los. We hebben weer een heerlijk onderdeel aan onze tafel. Heb je nog meer van die knapperige, jonge, groene, lange jongens in de koelkast liggen? Trek hem eruit, snij hem aan stukken en geniet heerlijk van die heerlijke crunch. We gaan nu met elkaar luisteren naar de eerste muziek. Ben je klaar?

0: Stem met je vork.
1: Ja, stemmen kun je doen. Je kunt instemmen. Je kunt 1 keer per 4 jaar stemmen met je rode potlood. Maar je kunt ook met je vork stemmen. Want we hebben enorme budgetten. Als we die gaan inzetten om met elkaar de hele revolutie van het goede eten te onderbouwen. Heb je gehoord over de evenement in de woestijn Burning Man in Centraal-Amerika? In de woestijn is daar een hele grote groep idealisten die met elkaar een paar dagen komen dansen in het woestijnzand en met elkaar zich helemaal in trance werken om dan rond een heel groot brandend beeld van de Burning Man hun hun eigen manier van leven en excentriek zijn en wild en gek. Ik ben er nooit geweest. Ik weet wel dat wij in Europa ook een beeld hebben. Ja, we hebben Europa, de Europa-vrouw, die Europa heette, afgodin met de stier. En die stier staat met zijn poten in het zand. En er zijn eigenlijk in Europa, hebben wij ook zo'n beeld. We hebben aan de ene kant de kop. Of in dit geval zou dat dus voor Europa de hoer zijn. En de hoer op de stier. En de stier en de aarde. Die drie stappen. En de hoer, dat zijn de zonen van Epstein. Een kleine groep mensen die met een enorme hoeveelheid egoïsme, narcisme, alleen maar aan zichzelf denken en zoveel mogelijk geld verdienen en vinden dat ze alles mogen. Dan heb je de tweede groep, de doorschrijvers van Jetten. De mensen die eindeloos, hè, daar bedoel ik de stier mee, die eindeloos wetten doorschrijven... totdat het zo'n web is dat de gewone man helemaal niet meer kan bewegen. Ik noem daar een voorbeeld van. Er is iemand die vraagt een vergunning aan voor een voedselbos. En de vergunning die wordt verleend onder één voorwaarde, dat het hele bos niet hoger mag worden van dan 150 centimeter. Dat is zo ridicuul. Dan zie je op een gegeven moment dat de wetgeving helemaal doordramt en doorschrijft en doorzeurt. Totdat een bos dat 1,50 hoog is. Dat is tegen een baby zeggen, je mag niet meer hoger worden dan 75 centimeter. In wat voor een tijd leven we. En dan zie je de derde groep, de buren. De verwende buren. Die altijd maar alleen maar hun eigen idee hebben. En nooit en ze niet meer willen afzien van, ik wil zelf mijn stukje grond, de zon mag niet getemperd worden als die in mijn huis binnen schijnt. En deze drie groepen maken dat we langzamerhand helemaal in de woestijn geraken. De zonen van Epstein, de doorschrijvers van Jetten en het voetvolk, dat zelf ook zo verwend aan het worden is dat ze elkaar niet meer het licht in de ogen gunnen. Waar zijn we mee bezig? Het klinkt eigenlijk een beetje ernstig. En straks ga ik er nog met mijn eigen raads hierover praten als ik een telefonisch consult neem. Maar voor nu is het hoogste tijd voor een nieuw stukje muziek. Daar gaan we. Bon Jovi.

0: bakkie doen?
1: Als het goed is, heb ik Diana aan de telefoon. Laten we eens kijken. Ben je daar?
2: Dat klopt. Goedenavond, Peter.
1: Hadi, Diana. Meid, wat leuk om even met je te praten. Een echte boerin. Hoe gaat het bij jullie op dit moment op de farm?
2: Nou, het gaat goed. Het regent heerlijk. Daar zijn we super blij mee na deze droge zomer. Dus.
1: Ja, alles wordt meteen een hele andere kleur, hè?
2: Ja, heerlijk. Het gras gaat weer groeien. De koeien zijn weer super blij om naar buiten te gaan.
1: Ja, want ik heb wat achtergrondinformatie van jullie gehoord. En tot mijn verbazing nam ik kennis van het feit dat jullie van 750 koeien naar veel minder aantal zijn gegaan. Kun je daar iets over uitleggen? Hoe moeten we dat voorstellen?
2: Nou, mijn man had iets minder koeien, 650, maar toch nog een hele hoop.
1: Ja.
2: Die kwam eigenlijk uit een wat meer gangbaar systeem, zeg maar, hogere producties. En op een gegeven moment hadden we samen zoiets van, de wereld verandert om ons heen. We willen eigenlijk duurzamer en vooral ook veel meer met de mens om ons heen. Want we denken dat een boerderij ontzettend veel meerwaarde

0: kan hebben voor de stad. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat was 5 jaar terug eigenlijk dat het allemaal gebeurde. En toen zijn we burgerboerderij Oosterwold op een nieuw plekje begonnen. Tegen Almere zitten we aan, in Zeewolde.
1: Zijn jullie verhuisd?
0: Ja, we zijn verhuisd.
1: Dus
0: ja.
1: De ene boerderij, de grote boerderij, is gestopt. Ja, je hoort op de achtergrond wat geluid, maar het heet bakkie doen. Jullie hebben op de trekker ook een bakkie, hè?
0: Jazeker, wordt veelvuldig gebruikt door alle jongens.
1: Ja, oké, dat zijn die geluiden die je op de achtergrond hoort. Maar even dat duurzame. Dus jullie zijn gewoon 5 jaar geleden verhuisd naar was het een kleinere boerderij of anders of groter of weet ik veel?
0: Nou, de locatie is ongeveer even groot. De andere boerderij is trouwens niet gestopt. Die draait gewoon nog met mijn zwager en schoonouders.
1: Oké.
0: Dus dat is allemaal lekker verder gegaan. En wij hebben een locatie gekocht waar ook ongeveer zo groot was, maar die boer die ging verhuizen. Ja. En toen hebben we het zelf gezegd van nou gaan we 75 melkkoeien houden. Dat is echt wel een stuk kleiner.
1: Ja.
0: En dan is het idee dat hier allemaal andere ondernemers bij komen en dat we samen een heel divers voedselsysteem neerzetten.
1: En zijn ze er al?
0: Een aantal wel. Ja, het is groeiende. We hebben een hele leuke tuinderij nu. Groene Pluk heet het. Die hebben een hectare waar je zelf groentes kan oogsten. Dan telen zij het voor je en dan kan je komen oogsten. En er is bijvoorbeeld iemand met buitenvarkens, de oervroeters.
1: Ja.
0: De winkel is echt al wel heel leuk geworden met een horecapuntje. Er zit iemand die doet aan tweedehands bouwmaterialen. Ook super creatief. Dat is stapjutters. Ja, we maken zelf zuivel. Dus we zijn al wel van alles aan het doen. En er is nog steeds ook ruimte voor veel meer.
1: Jongen, wat een verhaal, joh. Je bent dus echt... andere mensen zitten helemaal in de knel vanwege Natura 2000. Hoe zit dat bij jullie?
0: Nou, we hebben wel geluk dat de Oostvaardersplassen, daar zitten wij strak tegenaan.
1: Ja.
0: Dat is een niet verzuringsgevoelig gebied, noem je dat. Dus het heeft geen directe gevolgen, zoals meer op de Veluwe het geval is.
1: Ja.
0: Ja, wat de nieuwe stikstofbrieven gaan doen, dat hebben we ook nog niet helemaal helder. Maar het is wel redelijk duidelijk dat alle boeren geraakt gaan worden.
1: Ja.
0: Hoe dat er exact voor ons uitziet. Dat, ondanks dat we heel veel doen aan natuurinclusiviteit en
1: ja.
0: Echt wel ver daarin gaan.
1: Ja.
0: Dan nog blijkt dat niet alle berekeningen per se heel positief zijn voor biologische boeren.
1: Het is wat, hè. Het is wat. Ken jij boeren die moeten verkleinen of stoppen?
0: Ja, er zijn er ook al best wel wat gestopt inderdaad. Dus daar kennen we er wel een aantal van, zeker. Ja.
1: Jongen.
0: Dus, ja, er gebeurt wel wat in de sector momenteel. Ja.
1: Hoe hou jij de moed erin, Diana?
0: Ja, ik denk toch wel de droom van dat we hier een gemeenschap vanuit Almere... nou, dat we met elkaar op kunnen trekken en met elkaar een gemeenschap kunnen leren worden... en over de lijn van voedsel. Weet je, en het draait bij ons in die zin ook niet alleen maar om koeien. Ze zijn wel belangrijk voor ons, ook omdat we ze zelf gewoon heel leuk vinden. Maar meer die hele droom die om die burgerboerderij heen zit... ja, die houdt ons wel veel meer op de been. Als het alleen om koeien zou gaan, dan kun je inderdaad nog wel eens wat depressief worden.
1: Ja. Hey, hebben jullie last van de wolf? Zowel reëel als symbolisch?
0: De wolf?
1: Ja.
0: Oh, nee, die is hier eigenlijk nog niet aangeland.
1: Nee.
0: Wel rond Lelystad een beetje, dus het is wel een beetje wachten erop.
1: Ja.
0: Maar tot nu toe hebben we hem nog niet. Nee.
1: Je zou eigenlijk een paar roosters moeten zetten op die paar dijken. Dan komen ze niet binnen, maar ja, goed.
0: Ja, zou je zeggen, als je soms die filmpjes ziet, hoe hoog ze kunnen springen.
1: Oh ja, dat is...
0: dat is bijna eng gewoon, ja.
1: Hey, die boeren die allemaal zo protesteren, zijn dat... Ik ben een echte stadse, dus... maar zijn dat echt nou klokkenluiders?
0: Klokkenluiders? Oh, dat is wel een interessante. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het heeft gewoon ontzettend veel emotie in een boerenbedrijf. Het is niet gewoon een baan natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, klokkenluiders, nou weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat er zoveel emotie is dat je de straat op gaat. En zeker nu, ja, Van Essen is natuurlijk op zoek naar een oplossing. Maar ja, die raakt wel heel hard. Ergens snap ik het. En ergens denk ik ook, ja. En we moeten ook vooruit met elkaar. We moeten ook wel om tafel om een oplossing te vinden. Ja. Alleen protesteren helpt ook niet. Gelukkig is er nu wel echt een combinatie gaande. Daar ben ik wel heel blij om. Hè, van praten en protesteren.
1: Ja.
0: Die moet je ook wel weer laten horen, maar soms gaat het wel een beetje erg heftig.
1: Ja. Dus
0: en ik
1: denk
0: dat we als boer ook wel wat moeten veranderen, toch ook.
1: Nou ja, je hebt daar in ieder geval wel een heel duidelijk voorbeeld aan gegeven. Echt heel nadrukkelijk. Dat je echt probeert de groenten en de vleeswaren dichter bij de mensen in Almere te brengen.

0: En in de regio, jullie liggen heel centraal. Ja, ik ben een stadse. Wat kunnen wij nou van... wat kunnen wij nou van jullie initiatieven om duurzaam te worden? Wat zou je ons nou mee willen geven? Wat kunnen wij nou leren van jullie?
1: Ik hoop eigenlijk dat mensen... Je kan bij ons ook lid worden en meedoen, hè? Dus echt, de koeienmelk en de yoghurt maken. Dat mensen weer wat dichter bij het voedsel komen te staan. Want nu is er zo'n ongelofelijke afstand dat je soms bijna zou vergeten dat het gewoon heel nodig is om zelf ook grip op je voedselproductie te hebben. Als land of als stad. En dat is helemaal weg, dat gevoel. Ja. Dat hoop ik echt, dat weer gaat groeien. Want het is ook niet de oplossing om alle boeren weg te jagen. Want ja, weet je, dan worden we zo afhankelijk van buitenlanden om ons heen. Die trouwens ook hetzelfde doen.
0: Ja.
1: Dus waar belanden we dan op een gegeven moment nog, hè?
0: Ja.
1: Dus ik zou het heel tof vinden als veel meer mensen uit de stad toch wat dichter betrokken zouden raken bij het voedsel. En het gevoel zouden hebben van, hey, maar dit is een onderdeel van mijn leven. En niet alleen handelswaar die ik in de supermarkt koop, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ja, ja. En je hebt recht van spreken, want jullie zijn verduurzaamd. En je hebt gewoon je hele werkmodel. Komen jullie rond? Is het winstgevend genoeg?
1: We draaien wel zwarte cijfers. Het is niet makkelijk, want we zitten ook nog eens op de duurste grond van Nederland. Dus we zijn financieel gezien starters, zeg maar. Hè, omdat we een heel nieuw bedrijf hebben gekocht.
0: Ja.
1: Dus het is pittig. Maar juist door die breedheid, hè, met allerlei takken, kunnen we meer dan als we alleen maar koeien zouden houden. Dat zou op deze grond niet eens gaan zelfs.
0: Nee.
1: Zitten we de financiële situatie waar we nu in zitten.
0: Nee.
1: En de hoop is ook om, of de hoop, de ambitie zou ik haast zeggen, is ook om samen met burgers, met die gemeenschap die we om ons heen hebben, om ook de financiële last op de gronden naar beneden te brengen. Door de grond in de stichting te zetten en hem af te gaan betalen. Dus dat je heel die speculatie eigenlijk eruit haalt.
0: Wat bedoel je met speculatie op de grond?
1: Nou ja, net als op de huizenmarkt stijgen de grondprijzen echt zo hard.
0: Ja.
1: Dat heeft helemaal niks meer te maken met de productiviteit van die grond. Ik bedoel, met landbouw kun je het al lang niet meer betalen, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus dat klopt gewoon niet, dat hele systeem. En wat we eigenlijk graag willen is het in de stichting zetten, afbetalen en vervolgens dat er ook geen leningen meer opkomen. Of dat het elke keer van generatie op generatie doorverkocht wordt. Want in Nederland kan je niet zomaar even erven. Je moet het echt verkopen aan je kinderen.
0: Ja,
1: en dan wordt het steeds meer waard. En op een gegeven moment, ja, ik zie de komende 10, 15 jaar de familiebedrijven echt, hè, van oudsher, de familiebedrijven die van vader op zoon gaan, of dochter. Dat kan gewoon bijna niet meer.
0: Nee. Nee. Je zegt, we zitten zowat op de duurste grond van Nederland.
1: Ja.
0: Dat is tot de Kalverstraat en de Dam en het Rockin, of niet?
1: Sorry, kun je dat nog een keer halen?
0: Dat zijn toch de binnenste straten van het centrum van Amsterdam?
1: Ja, landbouwgrond heb ik het dan over.
0: Ja, oké. Okay, okay.
1: Ja.
0: Is het echt zo duur?
1: Dit is het centrum van Amsterdam qua landbouwgrond, ja.
0: Oké, dus het is echt ontzettend duur. Veel duurder
1: dan... Ja, dus, 240.000 euro wordt hier in de buurt al betaald nu.
0: Ontzettend.
1: En als je kijkt naar 2000 of zo, dan zat je hier in deze regio op 80.000 of zo. Dus het is gewoon al drie keer zo hoog geworden. Maar het is niet zo dat je er veel meer vanaf haalt of dat de prijzen enorm gestegen zijn in die tijd.
0: Nee.
1: Dus je wordt wel als boer, je wordt een beetje uitgeknepen. En je moet ook eigenlijk wel een beetje het systeem uitknijpen, je grond. Dat is gewoon doodzonde natuurlijk.
0: Ik vind het heel gaaf hoe jullie bezig zijn. Jullie website ziet er van de burgerboeren hartstikke sterk uit. Je bent echt degene die het doet en het laat zien. En niet alleen praten of demonstreren, maar ook echt daden doen. Het ziet er echt geweldig uit. En ik wens jullie all the best. En dank je wel voor dit interview. En zet hem op. En laten we samen bouwen aan een mooi voedselproductie in ons land. Dank je wel.
1: Wat mooi. Dank je wel voor de mooie woorden.
0: Ja. Nou,
1: we gaan programma nog zometeen.
0: Zeker, ja. Nou, we gaan door. Dankjewel voor je contact.
1: Graag gedaan.
0: Groetjes, doei.
1: Doei.
0: We gaan luisteren naar Muti Bazar.

0: Op Spreekuur bij Rob.
1: Ja, de hoogste tijd voor mijn telefonische consult. Eens even kijken. Ben je daar, Rob?
2: Hoi, Peter. Jazeker. Goedenavond.
1: Hé, goedenavond. Hé, het is de hoogste tijd voor mijn telefonische consult. En ik heb een vraag.
2: Ja.
1: Oké, daar komt hij aan. Ik heb over de... Dit weekend is het weekend van de Burning Man in Centraal-Amerika. En wij hebben eigenlijk in Europa onze eigen variatie op een beeld in het midden. Dat is natuurlijk de hoer op de stier met de poten in het grond, de Europa. En ik heb ontdekt dat ik dat eigenlijk haat. En er is een gezegde, als je iemand haat, word je zelf eerder ziek. En neem Jezus, die zei, heb je naast de lief en haat niet. Maar even zo goed bestreed hij hartgrondig de huichelaars en de godsdienstfanaten. Ik zie bij mezelf dat ik die drie lagen in de samenleving haat. Eerst aan de top, de elite, de zonen van Epstein. Daarna de doorschrijvers van Jetten die maar blijven doorweven. Altijd maar weer meer wet hebben

0: Ik bedoel, dat is niet van gisteren. Zelfs van, van misschien al even geldt dit systeem.
1: Ja.
0: Dus je kan, dan herhaal ik eigenlijk van de vorige keer, we kunnen er ons ontzettend boos over maken, maar op dit moment is het er. Dus die boosheid en ook haat, totaal geen zin, want het is er. Maar het zou best wel aardig zijn om eens te kijken of het je lukt om die hele negatieve energie die haat eigenlijk is, om die zodanig om te zetten in positieve energie, zodat je misschien het systeem een klein duwtje kan geven in de juiste richting. Wat dacht je daarvan?
1: Dan komt een grote golf van moedeloosheid over me heen. Ik zal een voorbeeld geven. We kennen heel veel mensen kijken naar Boer zoekt vrouw. En Yvonne is daar de stalmeester van. En die bezoekt Steffi. En Steffi is een jonge vrouw. En die heeft een boer aan de haak geslagen. En ze leven lang en gelukkig. En ze hebben paarden en varkens. 5000 varkens. En ze denkt, ik moet toch nog wat deugen. Dus gaat naar de gemeente toe. Zegt, zal ik een bed en breakfast maken van die stallen en zal ik die varkens wegdoen. En de gemeente helemaal blij, want hun eco-doelen worden dan gehaald. Iedereen blij. En dan zegt de gemeente, je moet alleen nog even aan de buren vragen. En de buren die zeggen, echt niet. Doe ons die varkens maar. We willen rusten in de straat. Niks ervan. En dan zie je dat ze 6,5 jaar wachten op de gemeente om eindelijk een uitspraak te krijgen. En dan geeft uiteindelijk de Raad van State de buren gelijk. En dan zie je dat we dan in een systeem aan het zijn waar eigenlijk iedereen dwars gaat zitten. En als iedereen dwars zit, dan op een gegeven moment denk je, wat een ellende met elkaar, zeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik heb Steffi zitten kijken en ik had echt met het te doen en ik wilde wel wat doen. En boosheid is een, nou ja, dat kan je één dag doen en je kan dan tetteren en blazen. Maar haat is van, ik zou het liefst die zonen van Epstein allemaal elimineren. Ik zou die machine van die doorschrijvers van Jetten gewoon willen stoppen. Gewoon een spaak in het wiel. Ja, en dan blijven we over met elkaar. Wij burgers, we the people. En dan zullen we toch ook echt ons moeten realiseren dat we heel erg verwend zijn. En dat we gewoon onszelf knap dwars zitten. Nou, dat wordt een bepaalde boosheid tegen het systeem. En hoe handel je dat?
0: Ja, nou, in zo'n geval, trouwens in alle gevallen, als we nou eens gewoon één stapje terugzetten. Mm-hmm. Dus als we boos zijn, haatdragend of wat dan ook, denken en voelen, dan gaan we gewoon een stapje terug naar de aanleiding van onze boosheid. De aanleiding van onze boosheid is iets wat we niet willen. Een systeem. En dat systeem willen we niet.
1: Nee.
0: Maar het blijkt nou in de praktijk het geval te zijn. Het lijkt er zeer sterk op dat een grote meerderheid van de bevolking in Nederland blijkbaar dat systeem wel wil. Want anders zou het al lang verdwenen zijn. Dus mijn vraag is dan aan jou, hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, het is niet netjes om een vraag met een wedervraag te beantwoorden. ik kan me niet voorstellen dat iemand het ermee eens is. Als je kijkt hoe de handhaving helemaal niet meer te handhaven is. Ik kan me niet voorstellen dat mensen hiervoor kiezen. Er kan toch niemand zijn die zegt van de zonen van Epstein, die 6000 die zich extreem verrijken en alle occultiteit en alle slechte dingen die je maar kan bedenken doet. Volgens mij is de meerderheid gewoon met in gemak in staat om te zeggen, weg met die kop van die zonen van Epstein. En dat gebeurt dus niet. Dus dan raak ik verward. En dan krijg je een soort haat. Want er is wel degelijk een verschil tussen boosheid en haat. Haat is een soort langzame, ellendige, zwart, diep water waar je gewoon denkt van, ik zou ze eigenlijk allemaal wel wat willen doen. Ja. Terwijl boosheid, ja, dat is een beperkt, kort iets wat je gewoon even, ja, een soort knal moet exploderen. Maar dat, ik weet niet precies wat het verschil is tussen boosheid en haat. Maar
0: ondanks al die emoties die nu...

0: over de radio uitspetteren. Blijft en is er gewoon een systeem wat blijkbaar wat frictie oproept, er en der.
1: Ja.
0: En waarvan jij zegt, van, nou, de meerderheid van de bevolking zit hier echt niet op te wachten. Nou, dan denk ik, nou prima. Als daar niemand op zit te wachten, dan wacht ik gewoon tot morgen en dan is het er niet meer.
1: Ja. Ja. Ja. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Wat een mysterie is dat? Ik zou de luisteraars willen zeggen, stuur ons eens een e-mail. Wat vind je dat dat is? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch dat het collectief zo... We worden gewoon overheerst door een hele kleine groep van doorschrijvers en van egoïsten. Want Steffi heeft een goed plan. Steffi heeft een goed plan. 5000 varkens weg en een paar mensen gelukkig maken via een B&B. Wat kan daar mis aan zijn? Ja, ja. En dan denk je...
0: En toch op de een of andere manier kunnen wij dat zo vinden.
1: Hm.
0: Maar ja, blijkbaar vindt niet iedereen dat. En hebben andere mensen zoiets van, nou, ik ga lekker volleybal kijken. Of ik kijk lekker naar voetbal. Want dat is ook heel leuk. De competitie is er aan de gang enzovoort. Dus waar zou ik een druk om maken? En ja. ik denk een beetje dat overheerst. Zo van, oké, er zijn een aantal mensen die zich boos maken om het systeem. En er zijn de rest van de mensen denken, ach ja, kom op jongens. Het is zaterdag weer voetbal of zondag. En dan zien we het wel weer. En ik kan mijn hypotheek betalen, dus is allemaal prima.
1: Dus het tegenovergestelde van haat is fatalisme. En dat is dan maar zo.
0: Nou, fatalisme zou ik dat niet willen noemen. Ik wil dat gewoon... Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat heel veel mensen dat niet zien. Het zou heel goed kunnen zijn dat een bepaald deel van de bevolking een systeem ziet. En een ander deel van de bevolking zegt, joh, waar heb je het over met je systeem? Ik weet het ook niet waar je het over hebt. Waar maak je je nou toch boos over? Waar maak je nou toch druk om? Systeem, er is helemaal geen systeem. Ik ga zaterdag naar de voetbal en zondag naar de volleybal. En ja, welk systeem? Waar heb je het over,
1: nou ja, Peter? Ja, en dan komen die boeren en die zeggen, jongens, nu een leeg hoofd, straks een leeg bord. En dat is een voorbeeld dan, waarvan je zegt van, joh, die zeggen, het systeem is echt door en door verrot. We gaan straks alleen nog plastic en Red Bull drinken. En plastic eten. En een soort slurry-achtige sojadrap. En dat is ons geproduceerd voedsel. Dan hebben ze een waarschuwing die ze willen uitdragen. En dan zeggen andere mensen van, nou ja, zo'n vaart loopt dat niet.
0: Nee, precies. Dus er is een heel groot deel die zegt, ja, rustig aan, ik maak me niet druk. En haat en boosheid, ach, kom op. We zien allemaal wel, rustig aan. En de boeren, ja, die hebben het nu moeilijk. En dat vindt, ik kan me niet voorstellen dat er iemand in Nederland is die dat niet spijtig vindt. Dat ze in een dergelijke vervelende situatie zitten. Maar die mensen zullen ook wel denken, nou ja, dat gaat wel weer over. Het waait wel weer over. Het waait veel in Nederland, dus dat zal wel weer overgaan.
1: Het heet geen fatalisme, hoe heet het dan?
0: Berusting misschien.
1: Berusting.
0: Berusting in iets wat in hun ogen er is. En ja, waarom zou je er ontevreden over zijn als je toch gewoon die dingen die kan doen?
1: Dus als iemand erin berust, dan slaat het nergens op als ik met haatgevoelens loop.
0: Nee, dat is onbegrijpelijk. Want je denkt, joh man, waar maak je nou zo druk om? Systeem, waar heb je het over? Ik heb het systeem al nooit gezien.
1: Ik moet je zeggen, als de mensen om me heen staan te berusten, dan inderdaad blust dat mijn haat. Inderdaad.
0: Word je daar rustig van of onrustig?
1: Nee, dan wordt mijn haat minder. Van ja, verdraaid als jullie het allemaal nemen zoals het is. Dan, waarom zou ik me dan druk maken? Dus, ja. Oké, dankjewel. Wow.
0: Ja?
1: Ja.
0: Alsjeblieft, Peter.
1: Rock and roll, man. We gaan maar door. En we gaan iedereen lief hebben. Dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, kan ik nog één ding zeggen?
1: Tuurlijk, spreek man.
0: Ja, want ik heb natuurlijk ook iets op mijn lever.
1: Ja.
0: Ik vind het ongehoord dat er in Nederland een omroep is die niet meer mee mag doen.
1: Ja.
0: En daarbij wil ik het laten.
1: Het is boosheid, het is geen haat.
0: Het is geen haat, nee. Het is een opmerking.
1: Wij komen op voor onze collega's. Ze moeten absoluut on-air blijven. Prachtige zender. Nee. En we zijn helemaal met Rob.

0: eens. Oké, helder. Dankjewel Rob. Tot de volgende keer.
1: Oké, alsjeblieft.
0: Goed.
2: We gaan gauw luisteren naar Somebody That I Used To Know.

0: Stel je vraag.
1: Stel je vraag. Ja, ik kan me voorstellen dat je langzamerhand steeds actiever luisteraar wordt en dat je denkt van nou, ik zou wel eens wat willen opperen. We zijn dus eigenlijk bezig om het Nederlandse lokale eten te promoten. En alles wat er omheen hangt. De stress van de boeren. Praten met boeren. De productie. En wat je vooral in de gaten moet houden is. En daar willen we echt ook nadruk aan leggen. Je hebt geproduceerd eten. En je hebt gegroeid eten. En geproduceerd eten komt uit China. Uit koelcellen. Ik heb zelf een restaurant. Met een compaan. We runnen dat samen en we zijn bezig met

met lamsvlees. En ik nam pas een keer een broodje shawarma elders langs de weg. En het was zo bitter. En we zijn dat gaan analyseren en denken. En zeggen, ja, dit moet ongeveer 2 jaar in een koelcel hebben gelegen. En dan nog, van wat voor een fastfood schaap is dat geworden? Je hebt van die schapen in Nederland, die worden dan gemaakt als lam. Dat moeten ze binnen 9 maanden geslacht worden. Dan zijn ze toch lam? Want Nederlanders die denken dat een lam lekkerder is dan een schaap. Maar als je dat lam 9 maanden in groen gras zet, met niks anders, en je geeft het krachtvoer, en als de 89e dag daar is en je slacht dat lam, dan zit je eigenlijk op de 9e dag een soort fastfood lam te eten, dat midden in zijn eten heeft gestaan, een groen vers veld. Die is helemaal vet gegeten. Elke keer krachtvoer erbij. En dan nog schuilen in een stal. Die zijn dus niet buiten. Die zijn dus niet ook andere heerlijke kruiden en gewassen aan het eten. En die zijn ook nog heel erg jong en niet vol met krachtvoer. Je zit dus eigenlijk gewoon krachtvoer en fastfood te eten. En dat gaat dan niet lekker worden. Nooit. Het wordt te geproduceerd. En daar zullen wij met elkaar ontzettend, ontzettend rekening mee moeten houden. En ik zie het als een opdracht om te promoten van laten we zoeken naar eten dat rechtstreeks van de boer komt, dat van het land komt. Willem die stuurde me een briefje en die vroeg uit Eerbeek, best Peter, ik hoor altijd dat je een komkommer alleen maar water is. Zitten we eigenlijk nog wel echte vitamine in? Of eet ik gewoon een bevroren glas water of drink ik dat? Een goede vraag, Willem. Het klopt dat er voor 95% het water bestaat, maar die 5%, dat is een absolute vitaminebom. Bom. Ontzettend veel vitamine. K. Dat is goed voor je botten. Flink van vitamine C. Maar het echte kracht zit dus in de schil. Daar zitten de meeste vezels en antistoffen in. Dus, mijn tip aan jou, Gerard, probeer de schil mee te eten. Dat is meer dan alleen een glas water. Veel meer. Beste Peter, als ik in de supermarkt kom, zijn komkommers vaak heel goedkoop. Maar ze staan wel in verwarmde kassen. Zijn ze eigenlijk duur en milieubewust om te telen? Een hele scherpe observatie. Vroeger kostte het telen van inderdaad gigantisch veel gas om die kassen warm te houden, maar de Nederlandse glastuinbouw is enorm verduurzaamd. Tegenwoordig gebruiken ze veel meer telers aardwarmte, zonnepanelen en vangen het regenwater op om dat te sproeien. Dus eigenlijk is dat wel te overzien. En omdat een komkommerplant veel tientallen komkommers oplevert, is de opbrengst per vierkante meter heel hoog. Dat maakt de voetafdruk per komkommer verrassend laag. En houdt de prijs in de winkel vriendelijk. Dus het is aardig voor je gezondheid en het is aardig voor je portemonnee. Iemand anders vroeg me, ik ben standaard plakjes komkommer eet ik op mijn kaasbroodje. Maar ik ben het wel een keer zat. Heb je niet een heel speciaal of verrassend recept voor mij? Oh, nou dat. Ha, dat vroeg Karin mee. Schrijf maar mee. Ik heb een absolute aanrader voor je. Gestoofd of gebakken komkommer. De meeste mensen weten niet dat je een komkommer uitstekend warm kunt eten. Snij hem in lengte. Haal de zaadlijsten er met een lepeltje uit. En snij hem in grove boogjes. Bak die heel kort op hoog vuur. Met wat knoflook, dille en een scheutje room of kokosmelk. Hij behoudt zijn lekkere bite, maar krijgt een heerlijke zachte smaak die perfect past bij vis of kip. Echt een aanrader om vanavond maar eens te proberen. Ik zie eigenlijk uit naar een tijd waar het grote prijsverschil niet meer zo pijnlijk doet, groot is. Als je nu bij de Albert Heijn gaat, dan weet je dat je de hoofdprijs betaalt. Maar als je dan naar de boeren gaat, is het nog weer veel duurder. En dat zou eigenlijk maken, dat de, je zou moeten zeggen, de gezonde levensstijl alleen is voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. En dat is triest. Dat is triest. Dat is onbedoeld, toch zeker niet wat we willen.

De mensen met een klein budget industriefood moeten eten. En de mensen die zich wat meer kunnen veroorloven, vers kunnen eten. Dat is een rechtsongelijkheid waar we met elkaar ontzettend tegen moeten strijden. Maar ja, de boeren kunnen niet zomaar hun prijs naar beneden doen, want die hebben eigenlijk bijna nooit sluitende begrotingen. Er zijn er maar weinig die gewoon comfortabel kunnen op hun lauren kunnen rusten. Dus er zit een stress rondom de prijsstelling. En daar ligt denk ik het grote probleem. We zouden dus eigenlijk moeten zeggen dat we ons gaan inzetten voor een verandering in het hele productiegebeuren. Hoe kunnen we de boer helpen? Zoals Diana ons heeft gezegd, kom op de boerderij, kom mee plukken, kom mee helpen, kom meeleven. Laten we samen de grond kopen, laten we samen. Dat zijn ontzettende sterke impulsen voor ons allemaal om te zeggen, ja, daar doe ik aan mee. Dus als je de volgende keer een lekker eentje gaat fietsen, ga eens naar een boerderij. Als je een keer in de supermarkt kijkt, kijk eens naar de ingrediënten op die pakketjes plastic. Een en al geschreven teksten van wat er allemaal in zit. Dat heb je nooit met groente en fruit en normaal vlees. Er staat niks in. Ingrediënten niks, het is alleen maar vlees, het is alleen maar sla. Het is alleen maar heerlijk. Maar goed, we zijn nog lang niet klaar met deze Good Food Revolution. Maar ik ben wel bijna klaar. En we gaan het langzamerhand afronden en we gaan de laatste stappen nemen. Je kunt ons dus schrijven, je kunt ons dus mailen at info@rtvapeldoorn.nl. En het is voor ons de tijd om met vakantie te gaan. Ik groet jullie allemaal.

Nou, we gaan er alweer uit. De tijd is omgevlogen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Leef met Peter Vlug. Misschien kun je meeleven. Misschien geniet je ervan. En misschien zeg je van ja, dit zijn dingen die mij ook aangaan. Ik wil ook nadenken over hoe dat gaat met wat er op mijn bord gebeurt. En het is zo goed om er samen over te praten. Ik wil nog speciaal je aandacht vragen voor Ongehoord Nederland. Laat ze onder air blijven. En we voor ons, all the best. Tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn

0: naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad
1: van Gelderland. Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is 1 september 2026 en de allereerste aflevering dat ik presenteer sinds ik 30 jaar ben. En van tevoren vond ik dat nog best wel een ding. Want ik dacht, 30, dat is toch een ander begingetal dan 20. Maar nu ben ik het inmiddels 2 weken. En ik overleef het eigenlijk wel. Ja, ik merk eigenlijk weinig verschil. Ik zit wel lekker in mijn 30 en flirty en thriving. Weet ik veel, al die dingen die heel standaard zijn. Je hebt mij eventjes al niet gehoord. Vorige week was ik even lekker van een vakantie aan het genieten. Waar ik gewoon echt met heel moe in was. En die week daarvoor toen was er een speciale uitzending. Toen was ik er ook niet. Dus, vandaar. Hi, gezellig. Mocht je denken, joh, wie is deze meid op deze hartstikke gezellige radio? Sender. Ik ben Danielle. Danielle is dinsdagavond. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 ga ik jouw dinsdag weer een beetje positief proberen af te sluiten. Zodat je de rest van de week gewoon met frisse energie gewoon nog tegemoet kan. En heel eerlijk, morgen ben je alweer op de helft van de week. En hoe fantastisch is dat? Dat werkt toch gewoon zo? Dat is toch heerlijk? Heerlijk!

0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Heb je een beetje extra energie nodig? Laat dan vooral weten wat je wil horen. @DDA_5.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Ik heb gewoon heel veel zin in disco. Ik weet niet, ik zit al een paar weken...

0: dat doen ze ook bijna hoor. Ik bedoel, 5 minuten 16 is ook niet niks. Het is zo heerlijk. Delegation, you and I. Heerlijk. Ja, ik zit al... dat is ook mijn 29ste al. Zo'n week geleden. Zit ik echt enorm in de 80s, disco, lekker in die vibes. Dat had allemaal mee te maken dat ik gewoon even lekker oude playlists van games aan het luisteren was. Die gewoon fantastisch zijn. En daar ben ik eigenlijk nog steeds niet uit. Is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het is lekkere muziek. Ik hoop dat jullie er net zo erg van genieten als dat ik dat doe. Maar ja, ik ontdek ook wel weer nieuwe pareltjes hoor. Ik bedoel, dit soort dingen, dat kende ik eigenlijk stiekem helemaal niet. Het komt ook wel heel bekend over. Dat dan weer wel. Maar nou ja, goed. Genoeg.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik was dus even lekker 2 weekjes vrij. Dat heeft ermee te maken dat ik even in de tussentijd geswitcht ben van banen. En dan heb je ineens heel veel vragen over. Waardoor ik lekker even 2 weken voor mezelf kon pakken. En ik moet zeggen, dat had ik eigenlijk ook een beetje nodig. Heel mijn ritme is wel weer echt overhoop. Dat is echt afgrijzelijk. Nou, blijkt je toch wel weer heel erg een 1 uur tot 10 uur slaapmeisje te zijn. Sorry. Ja, ik vind 9 uur slapen gewoon wel heel erg fijn. Ik vind 8 uur slapen ook prima, daar red ik het ook allemaal mee. 7 ook nog wel. Maar ja, als ik dan toch echt uitgerust moet zijn, dan het liefst wel gewoon even lekker 9 uurtjes slapen. Heerlijk. Nou, daar heb ik heerlijk van genoten. Dat is ook sinds vandaag weer klaar. Ik bedoel, 1 september, start van een nieuwe baan dus. En het leuke hieraan is dat ik lekker weer met mijn vriendjes mag werken. En dat vind ik zo fantastisch. Ik vind dat zo heerlijk. Ik heb helemaal de tijd van mijn leven. Dat is toch het allerleukste wat je kan doen. Ik bedoel, werken, dat moeten we allemaal. Laten we het dan alsjeblieft gewoon zo leuk mogelijk maken. Niet dat ik het op vorige werk leuk had hoor. Toen heb ik me ook uitstekend vermaakt. Maar deze kans deed ze gaan. En daarbij had ik dus even lekker 2 weken tussendoor vrij. Nou, heel veel...

En nu komen de maanden er ook weer aan, maar dan met andere fun en plezier. Helemaal gezellig, ja. En ik vind het dus niet zo heel erg dat het weer een beetje richting de winter gaat. Ik vind het ook wel weer lekker dat het ietsje eerder donker is. Ik heb echt een popular opinion, ik weet het. Heel veel mensen zijn altijd blij als het langer licht is. Maar ik ben over het algemeen ook wel weer blij als het gewoon, zeg maar, donker is. Al een tijdje, als ik naar bed ga. Dat vind ik fijn. Daar zit ik goed op. Dat voelt gezellig. En heb ik het idee dat ik weer oorlog lekker mag geven. Ja, dat. Afgelopen vrijdag kwam ook was dat vrijdag? Weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee, donderdag. Afgelopen donderdag was de preview van de nieuwe GTA-game. Heb ik echt even lekker lopen kijken. Lopen bingen. Ik wil dit nu spelen. 19 november komt het uit. Ik heb er nu al zin in. Even dagjes aftellen. Zij is al meer dan 10 jaar mee aan bouwen en bezig. Dus het is ook, weet je, dat laatste stukje, dat komt ook wel weer goed. Geen probleem. Ik heb echt onwijs veel zin in. Dus dat was zeker de leuke. Mocht je denken, ik heb echt geen idee waar jij het over hebt. Volgens mij staat het ook op YouTube. Dus ja, dat is even lekker allemaal bekaken. Verder zie ik dat er steeds meer Engelstalige boekenwinkels komen. Dat is leuk, want goede koffie, een lekkere stoel en een goed boek in het Engels. Steeds meer ondernemers openen winkels die voorzien in precies die behoeftes. De afgelopen 4 jaar openden in ieder geval 10 nieuwe zaken in Nederland. De deuren onder meer Tilburg, Utrecht en Amersfoort. En ook bestaande boekenwinkels breiden hun assortimenten in Engelse boeken uit. Onder meer het gevolg van de populariteit van BookTok. De nieuwe, vaak kleine winkels worden geregeld gerund door mensen die voorheen totaal iets anders deden. Nu gaan ze lekker Engelstalige boekenwinkels openen. Ja, ik moet ook zeggen, ik was vroeger ook nooit van de Sudoku's en dat soort dingen. En nu heb ik, dat is ook heel erg op trend hoor. Dat is ook echt een TikTok-trendje, gaan we straks natuurlijk nog meer over hebben. Murdoku heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Dat vind ik ook wel heerlijk hoor. Gewoon een beetje uitzoeken, een beetje puzzelen. En binnenkort ga ik op vakantie. En toen dacht ik ook, misschien wil ik wel een boek meenemen. Nou, en dat is voor mij echt een grote shock. Want dyslectier vindt het sowieso altijd lastig of zo om te lezen. Om daar gewoon dan in te blijven. Zonder dat ik dan denk, wat staat hier nou precies? Ondertussen ben ik heel veel ouder dan dat ik in de eerste instantie voelde. Dus ik dacht, misschien moet ik dat toch weer een kans gaan geven. Dus ik ben mezelf behoorlijk aan het influenceren hierover. Dus wellicht vertel ik jullie straks over wat voor boeken ik allemaal heb gelezen. Nou, en daar heb ik ook alweer heel erg veel zin in. Verder, vorige week dinsdag, verdrietig nieuws, overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Inmiddels is ze afgelopen vrijdag in kleine kring begraven. Zangeres en actrice Dolly Parton is dus vrijdag in de stad Nashville in besloten kring begraven. Parton ligt nu naast haar echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was en die in maart 2025 overleed. Op een bronzen grafplaat in het mausoleum van Woodlawn Memorial Park staat de naam van de countryster gegraveerd, samen met die van haar man, en een afbeelding van haar huis. Ja, ze heeft echt hele mooie dingen gedaan. Dat kwam weer iets meer naar boven op het moment dat ze natuurlijk overleed. Want dan gaan we het hebben over wat ze allemaal voor tofs heeft gedaan. Ik denk wel dat zij op heel veel vlakken gewoon een voorbeeld kan zijn met hoe je om moet gaan als je heel erg veel geld hebt. Want zij heeft het heel erg goed geïnvesteerd in alle mensen die het veel meer nodig hadden dan zij zelf, vond ze. En ze heeft natuurlijk gewoon echt prachtige de basis van de country en hoe wij het nu kennen heeft ze neergelegd. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is misschien wel een beetje gênant. Ik kwam er dus vorige week achter dat I Will Always Love You van haar is. Ja, ik wist het helemaal niet. Ik leer ook nog elke dag. Maar ik dacht wel, het is wel even een mooie reden om haar nog even te eren. De laatste keer in deze show, we gaan er gegarandeerd nog veel vaker draaien, want ze heeft fantastische platen. Maar ik dacht even speciaal voor haar. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream. En straks, ja, allemaal serieus.

Sam Smith en de Two City Chorus met Al Mother en daarvoor Dolly Parton en Kenny Rogers met Island in the Stream. Speciaal voor Dolly natuurlijk. Sam Smith overigens, als ik ooit bij een concert van Sam aanwezig mag zijn, echt mijn hemel. Wat een droomstem en muziek maakt Sam toch. Het is fantastisch, het is echt heerlijk. Heerlijk! De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening.

Is op de TikTok. Nou, BookTok is dus bijvoorbeeld er eentje van. Murdoku's zijn er bijvoorbeeld er eentje van. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die ik niet heel erg lekker op de radio kan laten luisteren aan je. Muziek daarvan is er wel eentje. En muziek wordt ook met heel grote getalen gedropt op de socials. Omdat dat gewoon nou eenmaal de plek is waarin heel veel jeugd, maar ook wel volwassenen. De plek is waar zij dat gaan ontdekken, omdat ze dat dan weer onder een video hebben gezien, of omdat het dan weer net wordt gedeeld door een favoriete influencer. Het is gewoon altijd, het werkt gewoon. En dat is tegenwoordig ook de manier hoe ze marketing gaan doen. En dat weten Russo en Samuel Welten echt heel erg goed, want zij hebben, voordat ze echt de plaat hebben uitgebracht, al een aantal keer even een stukje van de videoclip gedropt. Even al wat funny dingetjes erin gegooid, waardoor op een of andere manier het ook weer in een hele artikelen terechtkomt, omdat de dame die ze hebben uitgekozen hiervoor weer een grote B&B vol liefde figuur is van, wat is het, 3 jaar geleden denk ik. Inmiddels is die dame ook weer overal te zien. Dus, nou ja. Ik kreeg dit ook voorbij. En toen dacht ik, ja, het zou officieel helemaal niet mijn soort muziek zijn. Maar ja, het is wel weer fun. Dus bij deze, de TikTok-trend van deze week. Boom, van Samuel Welten en Russo.

0: latex wearing. Emerald eyes. En voor de TikTok-trend van deze week. En dat was Samen met Welten met Russo. En boom! Ja, heel eerlijk, het is toch... Ja, het is gewoon best wel een leuk plaatje.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Zeker. Alex Warren, Warren, die was al nieuwe muziek. Boom was al nieuwe muziek. En ik heb er nog twee voor je. En eentje van deze week, eentje van vorige week. Omdat je niet nog van mij te goed kreeg. En omdat ik erin ga. Wie dat is, dat hoor je straks allemaal. Eerst even langs de plaatjes die het net niet hebben bereikt. Maar om in de lijst te staan. Hè? Ik bedoel, maar waar je het wel gewoon gerust over kan hebben. Omdat het wel gewoon fantastische muziek is. Maar ja, goed, ik heb ook maar een uurtje. Dus moet proberen ergens een beetje ruimte te maken om leuke dingen te draaien. Vandaar. Nou ja, ik hoef me ook niemand dit van kantoor. Daar werkt even bijvoorbeeld een nieuwe.

Maar wie er ook nieuwe muziek heeft uitgebracht, dat is Olivia Rodrigo. En als Olivia Rodrigo nieuwe platen uitbrengt, dan moet je die ook gewoon gaan draaien. Omdat je gewoon weet dat het fantastisch goed gaat zijn. En ook deze, dat heeft ze absoluut weer waargemaakt. Is gewoon weer gebeurd. Serena Joy heet het, van Olivia Rodrigo. Nieuwe muziek.

Roxy Dekker. Roxy Dekker, heerlijk. Bare Minimum komt allemaal van haar nieuwste album af, Superstar. En ja, daar was wel een beetje, tenminste online zag ik er wel wat dingetjes over. Want mensen waren eigenlijk niet zo blij dat het een album genoemd werd. Maar dat er staan 8 nummers op en ze duren in totaal, het hele album bij elkaar, 18 minuten en 55 seconden. Dat is natuurlijk ook niet superveel voor een album. Maar ik moet wel zeggen, alles wat erop staat is wel echt heerlijk. Heerlijke wandelmuziek overigens ook, want ik

0: Ik heb lekker geluisterd toen ik lekker aan het wandelen was. Wanneer niet. Maar bare minimum is wel, ja, is wel ook gewoon een pareltje erop hoor. Ik ga aanstaande donderdag naar Roxy Dekker toe. In het Ziggo Dome. Ben ik heel benieuwd naar. Want ze staat al een beetje bekend om leuke andere artiesten mee te nemen. Bijvoorbeeld de Bankzitters die je heel erg vaak hoort. Bijvoorbeeld Russo, die je net nog gehoord hebt. Ja, ik heb hier best wel veel zin in. Ik zit al helemaal, helemaal gezellig. Helemaal leuk. Nu al zin in. En dan hoor je het volgende week natuurlijk allemaal nog meer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get sun. I'm up all night for the fun. He's up all night to get. Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Het is denk ik 3 weken geleden dat ik Anastasia samen met Celine Dion draaide. En terwijl ik dat aan het doen was, tenminste niet terwijl ik dat aan het doen was, maar terwijl ik dat had voor.

Ja, en dan hier Celine Dion samen met Lindsey Stirling in invulling. En dan heb je de cover van deze week. Het is heerlijk. The Show Must Go On van Celine Dion. En Lindsey Stirling. Cover van deze week. We zijn hier eens in het gaan, want het begint al heerlijk. Oh, ik ga zo goed op strijkers.

Al Green and Tired of Being Alone. En daarvoor hoorde je de koffer van deze week. Heerlijk ook. Goed, aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo hebben wij bijvoorbeeld Sophia van Cat's Eyes. Die komt volgende maand niet naar Nederland. De 23-jarige zangeres die slaat het Europese doel van een wereldtournee van het internationale meidengroep over. Eerder werd ook al bekend dat Manon Bannerman

niet naar Nederland komt. En nou ja, ook deze dame, Sophia, die gaat zich de komende tijd op haar welzijn focussen. Dat hebben haar platenlabels laten weten op sociale media. De zangeres doet van 1 tot en met 17 september niet mee aan de optredens. Ronden dus de show op 11 september in Tokyo Dome. Ja, ik weet niet zo goed wat er aan de hand is daar. Maar ongeveer de helft van die groep die heeft nu even tijd voor zichzelf nodig. Ja, wat goed is, hè. Ik bedoel, welzijn is veel belangrijker dan successen. Maar ik vind het opvallend. New Wave heeft een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks van volgend jaar in Ziggo Dome. De formatie staat ook op zondag 25 april op het Amsterdamse podium. De groep met onder andere Ronnie Flex, Jonna Fraser, Little Kleine en Frenna had eerder al concerten aangekondigd voor 20, 21, 22, 23 en 24 april. De kaartverkoop voor alle optredens begint komende vrijdag. New Wave ontstond in 2015, won dat jaar ook de Edison Popprijs. Veel artiesten van de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. En de formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer samen. New Wave die sloot vorige week de eerste dag van Lowlands af. Dat is alweer 2 weken geleden trouwens. Ik moest eerlijk zeggen dat ik dat niet wist. Ook. Nou, ik leer zoveel deze week. Heerlijk. Als laatste de Belgische zangeres Angèle. Die treedt volgend jaar op in Nederland. De 30-jarige artieste die geeft op 11 mei een concert in het Avas Live in Amsterdam. De show staat in het teken van Angèle's derde album, Instinct, dat op 16 oktober gaat verschijnen. Maar ze heeft al even een dingetje gedropt, dus daar gaan we straks naar luisteren. De Instinct Tour gaat in voorjaar van start. Angèle geeft in totaal 23 optredens in Europa en Noord-Amerika. En ze brak in 2018 door met haar debuutalbum Roll. De zangeres is verder bekend van nummers als Toublier en Fever en samenwerking met Dua Lipa in 2024. Ze bracht dus afgelopen vrijdag ook een nieuwe single uit. En toen dacht ik, nou weet je, als we het dan toch even over deze dame hebben. Wat ik ook, ze maakt fantastische platen. Altijd wel gedaan. Ik heb deze nog niet geluisterd. Dus dan gaan we even samen doen. Nieuwe muziek dus. Angèle en Une Seule Vie.

Angel en Un Sylvie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Daniela's Dinsdagavond. Volgende week ben ik weer, zelfde tijd, zelfde zender. Wil je in de tussentijd dan alvast even een plaatje aanvragen, omdat je dan zeker weet dat het dan volgende week voorbij komt? Laat het vooral even weten. DDA-05 mag je me altijd even een berichtje sturen. Wij gaan eruit met Bruno Mars. Tja, tja, tja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Nou, dat is nog eens mooi. Dan worden we ontvangen met een groot applaus van Blech Blazer Ensemble des Tiroler Landesconservatorium. We zijn geopend met de Blues Mars für Blech Ensemble. U luistert naar Amusant, het blaasmuziekprogramma van de regio Apeldoorn. En ook te ontvangen bij RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending is September Song. En September Song, dat is ook de volgende compositie die we gaan afdraaien. Het is van componist Kurt Weill en tekstschrijver Maxwell Andersson. En het gaat over verstrijken van de tijd, ouderdom en kostbaarheid van late liefde. Het heeft enkele thema's. Eerste, de levensmetafoor. Het lied vergelijkt de seizoenen van uw mensenleven met een kalenderjaar. De jeugd is de lente, mei, en de ouderdom is de herfst, september, die onvermijdelijk richting de winter, december, oftewel de dood gaat. De tweede is geen tijd meer te verliezen. De ouder wordende zanger kijkt terug op zijn jeugd, waar hij nog geduldig kon wachten op de liefde. Nu hij in september van zijn leven is, beseft hij dat hij geen tijd meer heeft voor spelletjes of uitstellen. I haven't got time for the waiting game. En de derde is kostbare tijd. De dagen worden korter en schaarser. The days dwindle down to a previous few. En hij wil de resterende weinige jaren en dagen besteden aan zijn geliefde. Wij kennen in Nederland het begrip in de herfst van je leven. En deze septembersong van Kurt

Wel, die wordt gespeeld door André Kerrel in Symfonisches Blaasorkester. Het is een cover in instrumentele versie.

De Britse componist Eric Coates liet zich inspireren door het uitzicht over het water vanaf het strand van Selsey richting Bangwaregis aan de zuidkust van Engeland. Op een warme zomeravond in 1930 schreef hij de instrumentale compositie By the Sleepy Lagoon. Een lagune, oftewel een strandmeer genoemd, is een ondiep waterlichaam aan de kust dat door een zandbank, schooiwal of een rif gedeeltelijk is afgesloten van de open zee. Luister naar de Sleepy Lagoon. Het arrangement is van Alexander Wurtz. En het wordt hier gespeeld door Alexander Wurtz en het Salonorchester Baden-Baden.

Ja, dat was bij de Sleepy Lagoon met Alexander Wurtz zelf op tenoren. En Alexander Wurtz die is tegenwoordig kapelmeester van de originaal Egelander muzikanten, wat voorheen geleid werd door Ernst Hütter en daarvoor Ernst Mos. Ja, als je in de herfst van je leven bent, dan kun je ook terugkijken op het leven, op dingen die je bereikt hebt, of misschien niet. Maar ook vooruit gaan kijken op de dingen die je misschien nog kunt doen. Ja, en dat moet je allemaal voor jezelf uitmaken. All by Myself van Sergei Rachmaninoff. Hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van Alex Schillings.

De vierdelige opgewekte Suite Sancilla, oftewel eenvoudige suite, verrast heel aangenaam. Het eerste deel, Preludio, is heel speels en dynamisch. Het tweede deel, Cancion, is uiteraard heel melodieus. En het derde deel, Danza, is een ritmische Spaanse wals. En als slotdeel is er een mascha die de speelse suite op feestelijke en ietwat plechtige wijze afrondt en het beginthema opnieuw aanhaalt. Deze bijna 11 minuten durende suite Sancilla is een compositie van Santiago Quanto Serra en het wordt gespeeld door Banda de Musica de Forza Arriera.

Nou, die schijnt er plotseling mee uit. Concerto para dos trompetas. Dat is een compositie van Sarum Roosendaal, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Ja, dat was Concerto Parados Trompetas van Zoram Roosendaal. De eeneieren tweelingbroers Paul en Barry Ryan vormden als een zangduo, al een zangduo vanaf hun 15e verjaardag. In 1965 tekenden zij een contract bij Decca en vormden zij een briljante manier om voor het voetlicht gebracht te worden als keurige mode-idolen. Maar hun succes als tweelingartiesten duurde slechts 3 jaar. In 1968 begon Barry aan een solo-carrière, terwijl Paul zich concentreerde op het als het schrijver een producershop. Eloise is een stevig georchestreerd, melodramisch gezongen nummer. En het was een vroege en succesvolle vrucht van deze samenwerking. En de song werd in de loop der tijd vertolkt door diverse artiesten. En Eloise, dat was voor mij toen ik voor het eerst in de jaren 70 de discotheken bezocht. Dat was een titel die graag opgelegd werd op de platen spelen door de DJ's. Want het was een lange titel. En gelet ook op de muziek was het ook een titel waarbij vooral de heren zich snel naar de bar begaven om daar hun dorst te lessen. En Eloise, hier in een arrangement van Bert-Jan Kosters, wordt gespeeld door Banda Sinfonica da Polizia de Sicuranda Pubblica.

Ja, dat was Eloise. En we hadden het als thema September Song. En ik heb u in het begin ook de September Song van Kurt Weill laten horen. Met de beschrijving erbij dat een onderdeel voor het schrijven van die titel was dat hij ook in de herfst van zijn leven aandacht wilde besteden aan liefde. En So In Love, dat is een compositie van Cool Porter. Arrangement is van Kashihiro Morita en het wordt gespeeld door brassband Bazuin uit Unker.

Ja, en als je in de herfst van het leven aangekomen bent, dan moet je eigenlijk elk moment pakken die je pakken kunt om nog van het rest van je leven te kunnen genieten. Want de tijd van je leven blijft niet stilstaan, die draaft door. One Moment in Time, compositie van J. Bettis en origineel van de Hammonds, hier gespeeld door brassband De Bazuin.

Wat zou het mooi zijn als ieder mens van de wereld, ongeacht geloof, ras of herkomst, aan het eind van de dag kan zeggen: ik had vandaag een briljante dag. Fanfare Briljante is een compositie van Michel Keisler. Banda Sinfonica da Policia de Sangra Publica, die gaat het spelen.

Ja, dat was Fanfare Brillante. De Paper Mills Bandsman, dat is een mars uit 1988. Die werd gecomponeerd door Jeff Penders. En die werd opgedragen aan een leider, een manager van een papierfabriek. Het wordt gespeeld door Amsterdam Windorkester. Ja, en ik kwam hier op alle perikelen die wij op de Veluwe meemaken met het sluiten van de papierfabrieken waar velen van ons in de regio werk hebben gevonden. En wat nu dus eigenlijk in de verkoop komt. Ik wens al die mensen die hun baan verliezen veel succes. En dan gaan we daarna eruit met onze eindtune vol te wensen. Wij wensen u een fijne week en misschien luistert u het tweede uur nog naar ons volgende programma met vooral Beumische blaasmuziek. Maar nu eerst de Paper Mills Bandsman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023... werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant met vooral Bummische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgawe, samenstelling en presentatie. En amusante blaasmuziek is een programma van RTV Apeldoorn en ook Voorst Veluwezoom. En wij zenden vooral blaasmuziek uit. We zijn begonnen met de Bummische Mars, een compositie van Ernst Mosch. En ook gespeeld door Ernst Mosch en de originaal Egelander muzikanten. Een thema van dit uur is Af zum Fest. We ontvingen informatie van Kapelle over hun concerten en festivals om dit te vermelden in onze uitzending. En in dit tweede Bummische uur dus informatie over 3 concerten en festivals. En heeft u ook een concert of festival van uw muziekvereniging of kapel? Dat kunt u laten weten door te vermelden op contact@amusante.info. En dan tenminste 5 weken voor datum van het evenement sturen, zodat wij het op kunnen nemen in onze playlisten. En Af zum Fest, dat wordt gespeeld door die Salzburger Eisenbahner muzikanten.

Anton Gelle is voormalig dirigent van zijn kapel Anton Gelle en de Schetzertaler Blaasmuziek. Een kapel die eind 2023 opgehouden is te bestaan. En Anton heeft zo'n 3 à 4 titels voor zijn kapel zelf geschreven. Maar onder ook Septemberliebe. En de Septemberliebe, die titel heeft hij gekozen. Omdat hij in de maand september is getrouwd. Luister naar zijn Septemberliebe.

Ja, en de volgende vier titels die koppel ik eigenlijk aan de aankondiging van een concert op 20 september. Dan vieren de Helgelander muzikanten hun 50-jarig jubileum met een speciaal concert genaamd Gouden Klanken, waarbij de bekende kapel Die Zeelander optreedt als gastkapel. De locatie is De Matelier te Groenlo. De zaal is open om 1:30 en aanvang om 2:30. En entreekaarten via de site dematelier.nl of aan de zaal. En dan ga ik nu eerst draaien Klingendes Jubileum van Frans Meijerhoven van Blaasorkest Heribert Reich.

Ja, en de Helgelander muzikanten komen uit de Achterhoekse Meadow. En het thema van dit speciale concert is Gouden Klanken. En daar heb ik een mooie titel bij gevonden van Michel Kuhn. Golden is Egeland, gespeeld door Egelander Gold van Matthias Kronath.

Ja, en de heel kleine muzikanten die staan tegenwoordig onder leiding van Hans Hilferink. En zij spelen dus al ruim 50 jaar. En ja, ook vooral de laatste, denk zeker 30, 40 jaar, dat ze ook vooral de Egeländer muziekstijl hanteren. Dus een halve eeuw. Een halve jaarhonderd, dat is een compositie van Ferry Riechenbacher. Hier weer gespeeld door Anton Geller en zijn 60-talen blaasmuziek.

Benny ter Heijden en John Warenvoort. Dat zijn twee voormalige dirigenten van de Hilgelander Muzikanten. En zij maken nu deel uit van die Sallander Muzikanten uit Salland, Overijssel. De gaskapel die optreedt bij het 50-jarig jubileumsfeest van de Hilgelander Muzikanten. Wat plaatsvindt op 20 september bij de Matelier in Groenlo. Van de Hilgelander Muzikanten had ik helaas geen muziek in mijn archief. Maar wel van die Sallander. En zij gaan spelen Menzano in Corpo Rosano, een compositie van Geert Sprik.

En dit jubileumconcert van de Hilgelander Muzikanten zou eigenlijk afgelopen januari plaatsvinden. Maar werd toen wegens extreme weersomstandigheden afgezegd. En amusant wenste deelnemers vooral een gezellig jubileumfeestje toe. En ja, die externe gladdigheid en vorst op de wegen, dat zal in september niet voorkomen. Misschien een lichte septemberregenbui. Maar ja, goed, het is binnenruimte in de Matelier. En het moet wel heel erg worden, wil het dan nog afgezegd worden. Septemberregen, dat is een compositie van Marcus Radiske. Hier gespeeld door Muziekkapelle Habach.

Het is inmiddels een traditie geworden dat de Limburgse Boerenblauwskapel in september een festival organiseert. En dat doen zij dit jaar op 20 september. En als gastkapelle is Einfachgebümis, de Limburgse Boerenblauwskapel en de Maasgalmkapel. En dan, voordat ik dat verder informatie overgeef, nu eerst Mars der Traditionen van Manfred Gratwol, gespeeld door die Steirisch Böhmische.

worden kapellen uit de regio uitgenodigd, van net over de grens van België en Duitsland. Zoals nu dus echt Böhmisch uit Limburg, de Boerenblaaskapel zelf en de Maasgalmkapel ook uit Limburg. En ja, dat is dus in een muziekschuur. En daar hebben we ook een mooie compositie van. En wel geschreven door een geboren Limburger, Freek Mestrini, in de muziekscheune. En het wordt hier gespeeld door Muziekverein Apotheon.

Ja, zo heb ik en mijn man mooie herinneringen ook aan die festivals van de boeren, Limburgse Boerenblauwskapel. Volgens mij 2015 of 2016 hebben we zelfs een heel weekend eraan besteed. Want toen hebben ze naast het grote festival op zondag ook op zaterdagavond een kapel uitgenodigd, die dus Böhmische en Egelende muziek speelde. En dat was Bertolt Schick und seine Allgäu

6. Een leuke kapel. En van Battle Chic and Algo 6 is de titel Egelende Herinneringen. Van componist Battle Chic. En het wordt hier gespeeld door de Limburgse Boerenblauskapel zelf. En het komt van hun CD Effen de Wei op.

Een collega die ook in Limburg de blaasmuziek op radio presenteert. Dat is Rob Klaasens met zijn blaasmuziekprogramma Volksmuziek met Zwang. En Rob viert op 8 september, dus vandaag, zijn verjaardag. Rob, van harte gefeliciteerd met deze verjaardag. En Rob Klaasens is ook de initiatiefnemer en organisator van jaarlijkse festival, zoals Robs Blaasmuziek in Vrueling en Robs Blaasmuziek in Herbst, die hij samen met een collega organiseert. En Robs Blaasmuziek in Herbst, dat vindt weer plaats op 20 september in het Wapen van Manroy te Wanroy. En daar treden ook bij op de Bergen, muzikanten uit Bergen en de Leidenschafkapellen uit Leiden. En in het verleden hebben daar ook de Limburgse Boerenblaaskapel opgetreden. En zij hebben op hun cd Effe de Wei op de titel Volksmuziek met Zwang gezet, die gecomponeerd werd voor Rob Klaasens programma. Het is een compositie van Alexander Pflüger, Volksmuziek met Zwang.

Ja, een programma van Rob's Blaasmuziek in herfst op 20 september in de Wanderooi ziet er als volgt uit. Om 13:30 beginnen die Berger muzikanten uit Bergen. Dat is een kapel die al ruim 60 jaar bekend is bij de blaasmuziekscène. En de kapel speelt met koperblazers, klarinet en accordeon. Ze zijn gepokt en gemazeld in de muziekscène. En de tweede kapel, die spelen vanaf 14:45. Dat is de

Leidenschaft Kapelle uit Leiden. Dat is een nieuwe kapel bestaande uit 9 muzikanten met koperinstrumenten en slagwerk. En ze spelen met veel liefde, Leidenschaft, vandaar Leidenschaft Kapelle, voor de Egeländer muziek. Opgericht in 2024 en het allereerste grote openbare concert was in april 2026 in Borculo. En de roots van deze muzikanten liggen bij show- en marchingband Kunst en Genoegen te Leiden. Dus op 20 september kunnen we gaan horen wat die Leidenschaftskapelle te bieden heeft. En ook in de komende weken kom ik daarop terug van die Leidenschaftskapelle. Want er gaat een mooi festival plaatsvinden, ook met die Leidenschaftskapelle. Ik dacht in november. Maar nu eerst naar het muziekfest van Günter Schlatzer, gespeeld door die Steirisch Böhmische.

Ja, en dan zit deze uitzending er alweer bijna op. We gaan eruit met de Volksfestpolka van Engelberte Wendler, gespeeld door de Innsbrucker Böhmische. En kijk op polkafesten.nl, agenda voor alle concerten die plaatsvinden. Wij wensen u een fijne week en hopelijk tot volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023... werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Schouten bij Nacht.

Denemarken, Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de Oekraïne nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Stappen volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. De nummer 1 hoor je straks, Bad Wolves and Killing Me Slowly. Maar de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

0: management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Solly Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Solly Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten vannacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, als ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 Eyes. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

luisteraar. Jeroen is groot fan van John Landen. We doen de vaste puzzelier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En John Landen heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus het is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin